0: verkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Baskerclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendaise dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
4: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
3: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
4: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
7: Ik ben Rudy de Meijer.
8: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendaise dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
4: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
0: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onderhanden genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Brede, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Hinder zie ik ze staan.
10: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
11: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
12: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
13: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
13: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marleen. Het vond Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
13: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
13: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
0: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
3: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solo-tentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Maxime Dong.
14: Ik ben Brenda Linskens.
15: Ik ben Bart Versluis.
16: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
15: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
15: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
4: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
4: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
0: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Baskerclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
17: Dit is niet van Bart Tommelijn, dit is het ontbijt van de burgemeester, nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
18: We zijn de stad met het meeste streekproducten, dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen, Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa, we zijn de mooiste stad van Vlaanderen, als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen we hebben en we mogen tonen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijzen North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijzen vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
20: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
19: En werkt dat?
20: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij daar al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort en dat is altijd wel leuk.
19: Wat ga je dit jaar maken?
20: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
0: Bedankt voor het gesprek Tom van Haken en veel succes op Oostendijzen.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
0: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
4: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
0: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onderhanden genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
22: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
23: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
4: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Aperolokaal.
3: En dat zijn Oostense bands.
4: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
3: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
4: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
0: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
6: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
3: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
6: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
17: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè? We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende en het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
23: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
24: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
19: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
19: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
0: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod en ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
9: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eens gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
3: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
9: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. En, maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
3: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
9: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
3: U doet dat optreden niet alleen?
9: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
3: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
9: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar een comedy show gaan.
3: Het is een unicum in Bredene. Een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
9: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik zei, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
0: Bedankt voor het gesprek, Pief Huffluff.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
11: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
13: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
4: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
0: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
7: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
17: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
14: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van het Kurszaal naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Schepen voor toerisme Nico Geldhof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
4: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
19: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
4: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Jos Keters.
16: Ik ben Caroline de Vriend.
18: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
25: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
25: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie. Pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
25: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
25: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
0: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
0: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
5: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
5: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
0: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
17: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
16: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingsplasserie noemen.
20: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al twee afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
8: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
8: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien. Radio
2: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
4: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
0: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen twee extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
24: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
19: Ja. En werkt dat?
24: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort en dat is altijd wel leuk.
19: Wat ga je dit jaar maken?
24: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
0: Bedankt voor het gesprek Tom van Haken en veel succes op Oostendijzen.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
4: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Aperolokaal.
19: En dat zijn Oostendse bands.
4: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
19: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
4: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf, ja.
11: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
12: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
13: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
5: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
19: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
5: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
0: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
19: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
21: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
19: laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
21: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gael Bouzin.
18: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
4: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
0: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onderhanden genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Bredense scholen.
25: Het is inderdaad de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
26: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen in de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
27: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
19: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
27: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
19: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
27: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
19: U doet dat optreden niet alleen?
27: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En Dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
19: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
27: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden.

0: Oh, ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik, dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
1: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Noordzee regionieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrij Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
6: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Rani van Wandegem.
8: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
10: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
9: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
10: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
11: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
9: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
11: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Ik meen te weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
13: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
14: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
4: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
4: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
4: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
4: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
0: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
2: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurzaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onderhanden genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
4: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Rani van Landegem.
6: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
8: Ja, inderdaad, we hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
1: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
8: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijze. Een bewuste keuze?
9: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
1: En werkt dat?
9: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
1: Wat ga je dit jaar maken?
9: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijze.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik heb een zomernovelle geschreven. Het heet Café de l'Hôtel. Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal. Die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
11: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
2: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
12: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
2: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
14: Zeker weten. We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
13: En dat zijn Oostendse bands.
14: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
13: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
14: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Willy Sommers.
16: Ik ben Romina van Oren.
17: Ik ben Annick Harsbeke. Ik kom van Oldenburg.
18: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
2: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Ik meen te weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
19: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
20: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
21: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
22: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis beland, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
21: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
22: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als u het zou nodig hebben.
0: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
24: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
26: Ik ben Dimitri Vierstraeten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
27: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
21: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
27: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor een naturist is en door een naturist. Dus ja.
21: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het naaktstrand dan?
27: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy, denken we wel ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze ja, zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
21: U doet dat optreden niet alleen?
27: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
21: Er is nu 25 jaar naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
27: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar een comedy show gaan.
21: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
27: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo, ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik van, ga ik hier iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
3: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
5: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
21: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
5: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
3: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
9: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
10: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
7: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Schepen voor Toerisme Nico Geldof of het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
12: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
21: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
12: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal. Radio
6: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
11: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
2: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
11: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Natasja Waldman.
14: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
28: Ik ben Joke Doodlewoman.
29: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
21: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
30: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
21: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
30: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie. Pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
21: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
30: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
21: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
30: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek. Wat?

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
4: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
4: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens 1 werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
6: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
7: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
8: Dus de oude paviljoenen van, van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
9: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
10: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
11: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
10: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Baskerclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostlandijzen. Een bewuste keuze?
12: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
11: En werkt dat?
12: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
11: Wat ga je dit jaar maken?
12: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostlandijzen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
14: Ik ben Lut van de Kastelen.
15: Ik ben Patrick Jansen.
16: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostlandijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
17: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
19: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
20: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
21: Ja, er blijft nu 1 artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de hele zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Toerismeschepen Nico Geldhof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
17: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
11: En dat zijn Oostendse bands.
17: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
11: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
17: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
4: Ik ben Romina van Oren.
22: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
23: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
4: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
4: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes, ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
2: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
2: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op het Sas zal die nu ook verdwijnen.
5: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Dijksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
6: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, de stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen simuleren zoals dat het normaal zou zijn.
7: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijzen North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijzen vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Pief Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
10: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand en De gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
9: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
10: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor een naturist is en door een naturist. Dus ja.
9: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het naaktstrand dan?
10: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
9: U doet dat optreden niet alleen?
10: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
9: Er is nu 25 jaar naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
10: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
9: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
10: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
1: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
0: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
11: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen twee extra concerten van Clouseau in het Kurzaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
13: Ik ben Patrick de Vit.
14: Ik ben Philippe Monseweijer.
15: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor Toerisme, Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
11: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
9: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
11: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
3: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
1: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
3: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
3: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
1: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
3: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
5: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
6: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en ik denk dat dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
7: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
8: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
1: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
8: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen

0: Blais had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendaise dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
4: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
4: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
6: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
7: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendaise dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
9: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
0: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurzaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onderhanden genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
11: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
12: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendaise. Een bewuste keuze?
13: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
3: Ja. En werkt dat?
13: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort en dat is altijd wel leuk.
3: Wat ga je dit jaar maken?
13: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
0: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken, en veel succes op Oostendaise.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Michael van Ie.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
8: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
7: En dat zijn Oostendse bands?
8: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
7: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
8: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
9: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
7: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
9: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Baskerclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Zodanig dat de luchthaven Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
4: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
10: Ja, inderdaad, wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenweg is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10, dan ook misschien verderop naar Bredene.
11: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
12: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
7: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
12: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
2: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurzaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
4: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
5: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Pief Heuvluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
8: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
1: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
8: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
1: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
8: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
1: U doet dat optreden niet alleen?
8: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met 2, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van 2 comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
1: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
8: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. en naar een comedy show gaan.
1: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
8: Zeker, ik denk dat dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo... Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik, dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
1: Bedankt voor het gesprek, Pief Huffluff.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Toerisme, Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
2: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, in een aantal concerten dat ze zullen doen.
1: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
2: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
10: Maar bij Arno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
11: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
12: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
12: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
1: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
12: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Baskerclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
13: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
14: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
13: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
14: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
13: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
14: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
13: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
14: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen van Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Natasja Waldman.
16: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
17: Ik ben Joke Doodlewoman.
18: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
2: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurzaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van Wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
20: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
21: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Bredene heeft al 2 afvalstraten. Schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
3: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen in, aan de kant van de duinen, bredene duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
13: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
3: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
4: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
22: Nieuws en info aan de kust.
23: Noordzee Regio Nieuws.
24: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrij Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
25: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
27: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
28: Ik ben Romina van Horen.
29: Jup, ik zie Alain van Pruitluite.
30: En ik zie ook Alain ook van Pruitluite.
29: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostlandijzen. Een bewuste keuze?
31: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
13: En werkt dat?
31: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al... al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
13: Wat ga je dit jaar maken?
31: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
24: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostlandijzen.
32: Nieuws en info, Radio Noordzee.
23: Noordzee Regio Nieuws.
24: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
12: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om... ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
13: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
12: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
24: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Baskerclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
25: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende. En zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
2: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
21: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
5: Zij weten dat wij met de grote post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
6: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
25: Is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
8: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
13: En dat zijn Oostendse bands.
8: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
13: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
8: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
25: Regio Nieuws.
24: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
8: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
24: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
25: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
7: Ik ben Jean-Marie Barra.
9: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
25: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
11: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
10: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
11: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes, ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
25: Regionieuws.
24: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
25: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
14: Dat is een bijzonder idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
10: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
14: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
10: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
14: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
10: U doet dat optreden niet alleen?
14: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
10: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
14: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar de comedy show gaan.
13: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
14: Zeker, ik denk dat dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo... Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik, dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
24: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
25: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
15: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
7: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
16: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurzaal naar de Driegapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
12: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
13: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
12: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
24: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
25: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Schepen voor toerisme Nico Geldof, het Kurzaal opent op een bijzondere manier.
8: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, in een aantal concerten dat ze zullen doen.
13: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
8: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
25: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Eddy Grison.
19: Ik ben Nina Batti.
20: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
22: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
25: Noordzee Regio Nieuws.
24: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
8: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
24: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
25: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
2: Bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
18: Naast Gistel is Oudeburg inderdaad de tweede Thinkpink-gemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
19: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust en dat Kusal hebben wij nooit volgekregen.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
13: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
21: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
13: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
21: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie. Pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
13: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
21: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
13: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
21: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
13: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Halemees.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
8: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
7: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
8: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
1: Regionieuws. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
9: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
7: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
9: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
11: Bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
12: Naast Hestel is Oudeburg inderdaad de tweede Thinkpink-gemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
13: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust en dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
14: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
4: Ja. En werkt dat?
14: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort en dat is altijd wel leuk.
4: Wat ga je dit jaar maken?
14: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek Tom van Haken en veel succes op Oostendijzen.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
15: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van

0: In het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Aperolokaal.
1: En dat zijn Oostendse bands?
0: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de melodiemakers, de verdamde spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
0: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
4: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
4: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
6: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt, want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
7: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
8: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
9: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
1: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
9: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
3: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje

0: helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de tutjesboot. Augustijn maakte ook een tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendaise dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pief Heuvelhuis, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
4: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand, en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
3: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
4: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
3: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
4: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
3: U doet dat optreden niet alleen?
4: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
3: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
4: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
3: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
4: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval. Maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
0: Bedankt voor het gesprek, Pief Heuvelhuis.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben George Keters.
6: Ik ben Caroline de Vriend.
7: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendaise dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. schepen Nico Geldhof.
6: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein Vue-sur-Mer.
0: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurzaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onderhanden genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
9: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
10: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
11: Dus het buurtje Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. En we willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Nico Geldhof, het Kurzaal opent op een bijzondere manier.
6: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
3: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
6: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
15: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
15: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
15: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
15: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
0: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
12: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
12: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
0: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende en zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
16: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
17: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
18: Zij weten dat wij met de grote post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
19: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Ostalndijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Ostalndijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al twee afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
20: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
20: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
2: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurzaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
6: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Ostendijzen. Een bewuste keuze?
9: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
8: Ja. En werkt dat?
9: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
8: Wat ga je dit jaar maken?
9: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Ostendijzen.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Toerismeschepen Nico Geldhof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
2: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
8: En dat zijn Oostendse bands.
2: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
8: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
2: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
11: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
12: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
13: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
14: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
13: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
15: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
8: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
15: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Mijn naam is Joris Polet.
17: Ik ben André Durie.
18: Ik ben Kurt Kluis.
19: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
2: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue-sur-Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
18: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak. Ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
12: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
20: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand. En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
8: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
20: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
8: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
20: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze ja, zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
8: U doet dat optreden niet alleen?
20: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met 2, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van 2 comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
8: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
20: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
8: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
20: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ook een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik, dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
1: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf. Nieuws en info.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
21: Ik ben Romina van Oren.
22: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
23: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
2: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
8: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
2: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
13: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
14: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
13: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
4: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
5: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat, dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
10: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
6: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
8: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
6: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
8: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
6: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
8: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
6: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
2: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Charlotte Verkeijn.
11: Hi, I am Dusan Djordjevic.
15: Ik ben Danik Menne.
21: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
24: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Bredene heeft al twee afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
25: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
14: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
25: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
26: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
14: Ja. En werkt dat?
26: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort en dat is altijd wel leuk.
14: Wat ga je dit jaar maken?
26: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek Tom van Haken en veel succes op Oostendijzen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Bredene willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
27: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
28: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
29: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Bredene.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
13: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
14: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
13: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
2: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
8: En dat zijn Oostendse bands?
2: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
8: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
2: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Mijn naam is Joris Poret.
16: Ik ben André Durie.
17: Ik ben Kurt Kluis.
18: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
2: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onderhanden genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
20: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
22: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
23: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
4: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
8: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
4: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als u het zou nodig hebben.
0: Regionieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
9: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Pief Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
10: Dat is een bijzonder idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand. En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
8: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
10: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
8: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
10: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
8: U doet dat optreden niet alleen?
10: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
8: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
10: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
8: Het is een unicum in Bredene, een comedy.

0: vader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
1: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
2: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
1: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
0: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
5: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
6: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
7: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijze North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijze vindt plaats op het Zeeheldenplein.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
9: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
2: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
9: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
9: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die

0: het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurzaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
9: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
8: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
9: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
8: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
9: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
8: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
9: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
10: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Broken English. En om 8 uur vanavond voor Solo Mama. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Zaterdagmorgen is dat de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die start om 5 uur 's morgens. De inkom bedraagt €5. De Konterdam Kermis start vandaag tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten met heel wat gezellige samenkomsten. En dan heb ik nog dit: dameskoor M.E. Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets via www.uitinoostende.be. Tot zover deze dagklapper.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene heeft al 2 afvalstraten. Schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
11: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
8: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
11: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DDSoft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
13: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
14: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
15: Er wordt gespeeld in de Grote Post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
16: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
8: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
16: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
17: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
8: En werkt dat?
17: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
18: Wat ga je dit jaar maken?
17: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken, en veel succes op Ostendijzen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
20: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Rani van Landegem.
22: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
0: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is, dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
24: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen en waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
25: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad en we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen, dus 2 afvaarten per week.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag wordt aan de kust de heetste dag van de week. Het kwik stijgt naar 22 graden. In de namiddag is er gelukkig wat afkoeling. Vanavond vrij zonnig en vannacht helder tot licht bewolkt. Temperaturen komende nacht gelukkig onder de 20 graden.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Toerismeschepen Nico Geldhof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
0: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
8: En dat zijn Oostendse bands.
0: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
8: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
0: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
2: Regionieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Marcel van Tilt.
4: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
5: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
6: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
9: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
8: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
9: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
2: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
2: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
5: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en de Haan vinden ons eigenlijk heel vlot.
6: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
7: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijze North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijze vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
10: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
9: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
10: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
3: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het naaktstrand dan?
10: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
3: U doet dat optreden niet alleen?
10: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
3: Er is nu 25 jaar naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
10: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
3: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
10: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik zeg, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
1: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
2: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurzaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van den Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
4: Ik ben Haris Brataneus.
5: Ik ben Christopher Meijer.
6: Ik ben Patrick Remond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor toerisme Nico Geldhof, het Kurzaal opent op een bijzondere manier.
2: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
8: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
2: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Broken English. En om 8 uur vanavond voor Solo Mama. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodrome in Oostende. Zaterdagmorgen is dat de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die start om 5 uur 's morgens. De inkom bedraagt €5. De Konterdam Kermis start vandaag tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten met heel wat gezellige samenkomsten. En dan heb ik nog dit: dameskoor Emmy Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets via www.uitinoostende.be. Tot zover deze dagklapper.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
4: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs. Die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
4: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
4: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
4: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
3: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
6: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
7: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
9: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
9: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
8: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. en een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de tutjesboot. Augustijn maakte ook een tutjeslied. Baskerclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendaise dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
10: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
10: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Jos Keters.
12: Ik ben Caroline de Vriend.
13: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendaise dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
14: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
8: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van Wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
10: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
12: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
16: Maar natuurlijk zullen wij tijdens het hele traject en project onze Bredenaars betrekken. De kinderen in de scholen, de Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vandaag wordt aan de kust de heetste dag van de week. Het kwik stijgt naar 22 graden. In de namiddag is er gelukkig wat afkoeling. Vanavond vrij zonnig en vannacht helder tot licht bewolkt. Temperaturen komende nacht gelukkig onder de 20 graden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostandijzen. Een bewuste keuze?
17: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
3: En werkt dat?
17: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort en dat is altijd wel leuk.
3: Wat ga je dit jaar maken?
17: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
8: Bedankt voor het gesprek Tom van Haken en veel succes op Oostandijzen.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben George Keters.
18: Ik ben Caroline de Vriend.
13: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
19: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook aperolokaal.
3: En dat zijn Oostendse bands?
19: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
3: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
19: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Regio-nieuws.
8: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
9: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
9: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
8: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Baskerclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendaise dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
20: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
21: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
6: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendaise North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendaise vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
22: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
3: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
22: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als u het zou nodig hebben.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
8: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendaise dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
14: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
8: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Dirk de Grauwe.
4: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
5: Ik ben Nancy Bourquani.
23: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
24: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
3: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
24: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. En, maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
3: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
24: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze ja, zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
3: U doet dat optreden niet alleen?
24: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
3: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
24: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar een comedy show gaan.
3: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
24: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik van, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
8: Bedankt voor het gesprek, Pif Huffluff.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
8: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
7: Noordzee, dagklapper.
10: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinipolis terecht voor de film Broken English. En om 8 uur vanavond voor Solo Mama. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodrome in Oostende. Zaterdagmorgen is dat de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die start om 5 uur 's morgens. De inkom bedraagt €5. De Konterdam Kermis start vandaag tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten met heel wat gezellige samenkomsten. En dan heb ik nog dit, dameskoor Emmy Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets via www.uitinoostende.be. Tot zover deze dagklapper.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
15: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, in een aantal concerten dat ze zullen doen.
12: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
15: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
25: Het is toch wel een werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
26: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Go-

0: wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendaise dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
4: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
4: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
4: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
4: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
0: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
6: Ik ben Timmy van Assen.
7: Hello, I'm Dario Dirja.
8: Ik ben Frank Jonbloed.
9: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendaise dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
10: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
0: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onderhanden genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaar.

0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite: ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
3: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
4: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een Goka-verhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag wordt aan de kust de heetste dag van de week. Het kwik stijgt naar 22 graden. In de namiddag is er gelukkig wat afkoeling. Vanavond vrij zonnig en vannacht helder tot licht bewolkt. Temperaturen komende nacht gelukkig onder de 20 graden.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Bredene heeft al 2 afvalstraten. Schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
4: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
6: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
4: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Björn Amsteeuw.
8: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
9: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
10: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostlandijzen. Een bewuste keuze?
11: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
6: En werkt dat?
11: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort en dat is altijd wel leuk.
6: Wat ga je dit jaar maken?
11: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
0: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken, en veel succes op Oostlandijzen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
2: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
2: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
5: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
6: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
7: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen, achter de revue, die man is zot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijzen North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijzen vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
10: Zeker weten. We brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook aperolokaal.
9: En dat zijn Oostense bands.
10: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
9: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
10: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
10: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
13: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
14: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
9: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
14: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
15: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Broken English. En om 8 uur vanavond voor Solo Mama. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Zaterdagmorgen is dat de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die start om 5 uur 's morgens. De inkom bedraagt 5 euro. De Konterdam Kermis start vandaag tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten met heel wat gezellige samenkomsten. En dan heb ik nog dit: dameskoor M.E. Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets via www.uitinoostende.be. Tot zover deze dagklapper.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
16: Dat is een bijzonder idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van de eerste keer gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
9: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
16: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturist is en door een naturist. Dus ja.
9: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
16: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
9: U doet dat optreden niet alleen?
16: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
9: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
16: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit daar behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar een comedy show gaan.
9: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
16: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo, ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en aan wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik van, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
1: Bedankt voor het gesprek, Pief Huffluff.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
18: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om twee vrije zones in te richten. En die twee zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
19: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
2: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
2: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor Toerisme, Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
10: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
9: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
10: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
21: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Servaas Buisgaard.
23: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
10: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
4: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen probleem mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
5: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
6: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag wordt aan de kust de heetste dag van de week. Het kwik stijgt naar 22 graden. In de namiddag is er gelukkig wat afkoeling. Vanavond vrij zonnig en vannacht helder tot licht bewolkt. Temperaturen komende nacht gelukkig onder de 20 graden.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: In het gerechtshof in Oostende werden drie nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
7: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
9: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
7: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
9: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
7: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
9: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
7: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
22: Ik ben Maaike van Nie.
25: Hallo, ik ben Louise Carton.
26: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bredene heeft al twee afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
27: Ja, inderdaad, we hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
9: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
27: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
2: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
2: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wij hebben op vandaag vanuit BZO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
4: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
2: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijzen North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijzen vindt plaats op het Zeeheldenplein.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
12: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
3: En werkt dat?
12: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort en dat is altijd wel leuk.
3: Wat ga je dit jaar maken?
12: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek Tom van Haken en veel succes op Oostendijzen.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
10: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
14: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
16: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Toerismeschepen Nico Geldhof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
10: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook aperolokaal.
9: En dat zijn Oostendse bands.
10: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
9: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
10: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
21: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Broken English. En om 8 uur vanavond voor Solo Mama. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er 9 euro. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Zaterdagmorgen is dat de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die start om 5 uur 's morgens. De inkom bedraagt 5 euro. De Konterdam Kermis start vandaag tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten met heel wat gezellige samenkomsten.
5: En dan heb ik nog dit. Dameskoor M.E. Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets via www.uitinoostende.be. Tot zover deze dagklapper.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
17: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
18: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
17: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
18: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, van ja, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
19: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar een bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
20: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
22: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat ik me stond met deze marchandise aan deze been.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
2: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
2: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Pief Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
23: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand en De gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
17: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
23: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
17: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het naaktstrand dan?
23: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
17: U doet dat optreden niet alleen?
23: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
17: Er is nu 25 jaar naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
23: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
17: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
23: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
1: Bedankt voor het gesprek, Pief Huffluff.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
7: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
12: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
24: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen twee extra concerten van Clouseau in het Cursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zetten ze in een museum, ergens hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
13: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
14: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag wordt aan de kust de heetste dag van de week. Het kwik stijgt naar 22 graden. In de namiddag is er gelukkig wat afkoeling. Vanavond vrij zonnig en vannacht helder tot licht bewolkt. Temperaturen komende nacht gelukkig onder de 20 graden.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
24: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
17: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
24: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.

0: Noordzee regionieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Nina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
8: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
1: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
8: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
8: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
1: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
8: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
3: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
1: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
3: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor

0: festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
2: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
5: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
4: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
5: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijse dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
6: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
2: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
8: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
10: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
11: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
4: Ja. En werkt dat?
11: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
4: Wat ga je dit jaar maken?
11: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
2: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.

0: Noordzee regionieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Broken English. En om 8 uur vanavond voor Solo Mama. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodrome in Oostende. Zaterdagmorgen is dat de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die start om 5 uur 's morgens. De inkom bedraagt €5. De Konterdam Kermis start vandaag tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten met heel wat gezellige samenkomsten. En dan heb ik nog dit: dameskoor M.E. Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets via www.uitinoostende.be. Tot zover deze dagklapper.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
5: Zeker weten. We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Aperolokaal.
4: En dat zijn Oostendse bands.
5: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
4: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
5: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
7: Ja, die mensen missen we echt. Omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
8: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacques Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
9: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
4: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
9: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteelaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
10: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
4: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
10: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
12: Ik ben Patrick de Vit.
13: Ik ben Philippe Monseweijer.
14: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
5: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurzaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onderhanden genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Oostendse Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ik ben hier opgegroeid en er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken en ik wil dat allemaal in comedy brengen.
16: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik, en we willen dat absoluut tegengaan en vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
17: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
18: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag wordt aan de kust de heetste dag van de week. Het kwik stijgt naar 22 graden. In de namiddag is er gelukkig wat afkoeling. Vanavond vrij zonnig en vannacht helder tot licht bewolkt. Temperaturen komende nacht gelukkig onder de 20 graden.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
19: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
4: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
19: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
4: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
19: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
4: U doet dat optreden niet alleen?
19: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
4: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
19: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
4: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
19: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
1: Bedankt voor het gesprek, Pief Huffluff.
0: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solo-tentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende. Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
21: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor Toerisme, Nico Geldof. Het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
5: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar. En eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand. Voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, in een aantal concerten dat ze zullen doen.
4: En dat is met een heel orkest. Dat is niet zomaar een show.
5: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
9: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
4: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
9: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Irma van onze revue, de vissersvrouw, zit in Benidorm op reis en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
23: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
24: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
25: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
26: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijze North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijze vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
6: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
2: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
6: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie... pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
2: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
6: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
2: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
6: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
2: Schepen van Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
5: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
2: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
8: Ik ben Lut van de Kastelen.
10: Ik ben Patrick Jansen.
11: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen... Alain Lineel, maar er komen erbij.
12: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
2: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
12: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen.
1: Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
13: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinipolis terecht voor de film Broken English. En om 8 uur vanavond voor Solo Mama. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Zaterdagmorgen is dat de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die start om 5 uur 's morgens. De inkom bedraagt €5. De Konterdam Kermis start vandaag tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten met heel wat gezellige samenkomsten. En dan heb ik nog dit: dameskoor M.E. Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets via www.uitinoostende.be. Tot zover deze dagklapper.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
15: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
14: En werkt dat?
15: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
14: Wat ga je dit jaar maken?
15: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
17: Hier in de site bij het AZ Oostende.
18: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
19: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
1: Regionieuws. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
9: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
14: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
9: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. kapitein Pierre-Antoine Gillet, had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
5: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook aperolokaal.
14: En dat zijn Oostendse bands.
5: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
14: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
5: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
20: Ik ben Patrick de Vit.
21: Ik ben Philippe Monseweijer.
22: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
5: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Cursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
23: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
24: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik hebben 25, dat is onze zilverrok in feite.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag wordt aan de kust de heetste dag van de week. Het kwik stijgt naar 22 graden. In de namiddag is er gelukkig wat afkoeling. Vanavond vrij zonnig. En vannacht helder tot licht bewolkt. Temperaturen komende nacht gelukkig onder de 20 graden.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
14: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
25: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis beland, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
2: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
25: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
6: Nieuws en info aan de kust.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
10: Ik ben Gaël Bouzin.
11: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
6: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
12: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eens gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
2: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
12: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
2: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
12: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
2: U doet dat optreden niet alleen?
12: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
2: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
12: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
2: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
12: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik zei, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
1: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
9: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
14: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
9: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
10: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
13: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
15: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijze North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijze vindt plaats op het Zeeheldenplein.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Schepen voor toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
5: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
14: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
5: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
2: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
6: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
8: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
1: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
8: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
8: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
1: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
8: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Broken English. En om 8 uur vanavond voor Solo Mama. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodrome in Oostende. Zaterdagmorgen is dat de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die start om 5 uur 's morgens. De inkom bedraagt €5. De Konterdam Kermis start vandaag tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten met heel wat gezellige samenkomsten. En dan heb ik nog dit: dameskoor M.E. Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets via www.uitinoostende.be. Tot zover deze dagklapper.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
5: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
4: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
5: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
7: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
8: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot. Wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
9: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
4: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
9: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. Er een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de tutjesboot. Augustijn maakte ook een tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
10: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
4: Ja. En werkt dat?
10: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
4: Wat ga je dit jaar

0: Testen van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurzaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gertstraat.
4: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
5: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
6: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag wordt aan de kust de heetste dag van de week. Het kwik stijgt naar 22 graden. In de namiddag is er gelukkig wat afkoeling. Vanavond vrij zonnig en vannacht helder tot licht bewolkt. Temperaturen komende nacht gelukkig onder de 20 graden.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
0: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
8: En dat zijn Oostendse bands.
0: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
8: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
0: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Willy Sommers.
10: Ik ben Romina van Horen.
11: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
12: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?

0: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis beland, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: Laat weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
0: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
4: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
1: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
4: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
3: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Opend op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorten.
6: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
7: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
8: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijze North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijze vindt plaats op het Zeeheldenplein.
2: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
10: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand. En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
1: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
10: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. En, maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
1: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
10: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze ja, zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
1: U doet dat optreden niet alleen?
10: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal een naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
1: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
10: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
1: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
10: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik van, ga ik hier iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
3: Bedankt voor het gesprek, Pif Huffluff.
9: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee regionieuws.
3: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
11: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
3: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen twee extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Björn Anseeuw.
13: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
14: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
15: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kursaal opent op een bijzondere manier.
11: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
1: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
11: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
16: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinipolis terecht voor de film Broken English. En om 8 uur vanavond voor Solo Mama. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Zaterdagmorgen is dat de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die start om 5 uur 's morgens. De inkom bedraagt €5. De Konterdam Kermis start vandaag tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten met heel wat gezellige samenkomsten. En dan heb ik nog dit, dameskoor M.E. Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets via www.uitinoostende.be. Tot zover deze dagklapper.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
1: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
17: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
1: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
17: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
17: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
1: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
17: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
3: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
18: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
19: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
20: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
4: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
1: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
4: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
3: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
21: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
1: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
21: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
23: Ik ben Kirby Hallemees.
24: Ik ben Gaël Bouzin.
25: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Noordzee regionieuws.
3: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. schepen Nico Geldhof.
11: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
3: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van Wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
5: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
6: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Wijlen Camille Versluis.
7: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vandaag wordt aan de kust de heetste dag van de week. Het kwik stijgt naar 22 graden. In de namiddag is er gelukkig wat afkoeling. Vanavond vrij zonnig. En vannacht helder tot licht bewolkt. Temperaturen komende nacht gelukkig onder de 20 graden.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
23: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
1: En werkt dat?
23: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort en dat is altijd wel leuk.
1: Wat ga je dit jaar maken?
23: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
3: Bedankt voor het gesprek Tom van Haken en veel succes op Oostendijzen.
2: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
26: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
27: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
28: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit
8: is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
11: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
1: En dat zijn Oostendse bands?
11: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de melodiemakers, de verdamde spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
11: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
2: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
2: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
5: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar hun bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
6: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
7: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat ik me stond met deze marchandise aan deze been.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijzen North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijzen vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
8: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
3: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
8: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
2: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onderhanden genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben George Keters.
4: Ik ben Caroline de Vriend.
5: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
7: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
1: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
7: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
1: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
7: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
1: U doet dat optreden niet alleen?
7: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met 2. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van 2 comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
1: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
7: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt, van ja, ik ben naturist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
1: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
7: Zeker. Ik denk dat er, dat, dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo... ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer een, iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wat ik, aan wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik zei, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik, niet, dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
1: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Nieuws en info.
6: Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinipolis terecht voor de film Broken English. En om 8 uur vanavond voor Solo Mama. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Zaterdagmorgen is dat de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die start om 5 uur 's morgens. De inkom bedraagt €5. De Konterdam Kermis start vandaag tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten met heel wat gezellige samenkomsten. En dan heb ik nog dit, dameskoor Emmy Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets via www.uitinoostende.be. Tot zover deze dagklapper.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
2: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, in een aantal concerten dat ze zullen doen.
8: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
2: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
10: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
11: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
12: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren licht van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Dat was hilariteit alom.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
13: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
8: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
13: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod en ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijse dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
8: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
14: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
8: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
14: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
8: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
14: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
8: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
14: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
16: Ik ben Stefan Tange.
17: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
18: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
19: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
2: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onderhanden genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
21: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onhaaldig was.
22: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
23: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendaal 1.
24: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag wordt aan de kust de heetste dag van de week. Het kwik stijgt naar 22 graden. In de namiddag is er gelukkig wat afkoeling. Vanavond vrij zonnig en vannacht helder tot licht bewolkt. Temperaturen komende nacht gelukkig onder de 20 graden.
16: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
12: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
8: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
12: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
16: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
26: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Frank Dierkens.
28: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
29: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
8: Ja. En werkt dat?
29: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
8: Wat ga je dit jaar maken?
29: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
30: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
13: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
8: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
13: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
4: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
5: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
7: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
9: Want die harnaalkroket, harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnaalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijze North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijze vindt plaats op het Zeeheldenplein.
3: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
2: Zeker weten. We brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook aperolokaal.
8: En dat zijn Oostense bands.
2: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
8: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
2: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio.

0: ongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Cursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onderhanden genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Sifan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
7: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
6: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
7: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
1: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
1: Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
9: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Broken English. En om 8 uur vanavond voor Solo Mama. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er 9 euro. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Zaterdagmorgen is dat de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die start om 5 uur 's morgens. De inkom bedraagt 5 euro. De Konterdam Kermis start vandaag tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten met heel wat gezellige samenkomsten. En dan heb ik nog dit: dameskoor M.E. Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets via www.uitinoostende.be. Tot zover deze dagklapper.
1: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
10: Dat is bijzonder, een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
6: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
10: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
6: Hoe gaat dat praktisch in zijn?

0: werk op het naaktstrand dan?
1: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy, denken we wel ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo, dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze ja, zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
0: U doet dat optreden niet alleen?
1: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
0: Er is nu 25 jaar naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
1: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en allee, zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar de comedy show gaan.
0: Het is een unicum in Bredene. Een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
1: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
2: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
5: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Bredene en Dagen vinden ons eigenlijk heel vlot.
6: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
7: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
8: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
10: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
0: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
10: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
9: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Baskerclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendaise dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
11: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
12: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
0: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
12: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
14: Ik ben Haris Brataneus.
15: Ik ben Christophe Vermeijden.
16: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
9: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendaise dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
12: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
9: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dat is eigenlijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar buitenland.
18: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
19: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
20: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vandaag wordt aan de kust de heetste dag van de week. Het kwik stijgt naar 22 graden. In de namiddag is er gelukkig wat afkoeling. Vanavond vrij zonnig en vannacht helder tot licht bewolkt. Temperaturen komende nacht gelukkig onder de 20 graden.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
21: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
0: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
21: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marleen. Het Fonds Radio Marleen was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
0: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
21: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
0: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
21: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
2: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info aan de kust.
11: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
2: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
15: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
22: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
23: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Bredene heeft al twee afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
24: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
0: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
24: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
3: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
10: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
0: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
10: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
2: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Baskerclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
4: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 72. Hè? Dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
5: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Ostendijzen North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Ostendijzen vindt plaats op het Zeeheldenplein.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Ostendijzen. Een bewuste keuze?
6: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
0: Ja. En werkt dat?
6: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
0: Wat ga je dit jaar maken?
6: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
2: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Ostendijzen.
11: Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
2: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
12: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
2: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van Wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
7: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder dorst en lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
8: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
13: Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
12: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Aperolokaal.
0: En dat zijn Oostense bands.
12: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
0: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
12: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
11: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Broken English. En om 8 uur vanavond voor Solo Mama. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Zaterdagmorgen is dat de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die start om 5 uur 's morgens. De inkom bedraagt €5. De Konterdam Kermis start vandaag tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten met heel wat gezellige samenkomsten. En dan heb ik nog dit: dameskoor M.E. Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets via www.uitinoostende.be. Tot zover deze dagklapper.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
16: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
0: Laat weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
16: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
17: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder, op drukke verkeersassen. De mensen hebben hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
9: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
10: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
19: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
10: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
2: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
18: Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
20: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand en de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
0: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
20: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
0: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
20: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
0: U doet dat optreden niet alleen?
20: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
0: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
20: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt, van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar een comedy show gaan.
0: Het is een unicum in Bredene. Een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
20: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo... ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval. Maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
2: Bedankt voor het gesprek, Pief Huffluff.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
21: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
23: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
12: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
2: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurzaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
25: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
27: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
28: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Dat alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar en dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier en wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
29: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
30: It's special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag wordt aan de kust de heetste dag van de week. Het kwik stijgt naar 22 graden. In de namiddag is er gelukkig wat afkoeling. Vanavond vrij zonnig. En vannacht helder tot licht bewolkt. Temperaturen komende nacht gelukkig onder de 20 graden.
1: Dit is Radio Noordzee.
25: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
12: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
19: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
12: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Maxim Dong.
3: Ik ben Brenda Linskens.
4: Ik ben Bart Versluis.
5: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
7: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
1: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
7: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
7: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
1: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
7: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
8: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
1: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
8: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Baskerclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
5: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burger zijn te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
2: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
4: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
10: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
9: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
10: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
11: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Glenn Dangro.
13: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Antri Dumaree.
15: Hallo, ik ben hier Wendy van Wantne en ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Ostlandijzen. Een bewuste keuze?
14: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
9: Ja. En werkt dat?
14: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
9: Wat ga je dit jaar maken?
14: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Ostlandijzen.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
15: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Broken English. En om 8 uur vanavond voor Solo Mama. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodrome in Oostende. Zaterdagmorgen is dat de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die start om 5 uur 's morgens. De inkom bedraagt €5. De Konterdam Kermis start vandaag tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten met heel wat gezellige samenkomsten. En dan heb ik nog dit: dameskoor M.E. Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets via www.uitinoostende.be. Tot zover deze dagklapper.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
16: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Aperolokaal.
9: En dat zijn Oostendse bands?
16: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
9: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
16: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
18: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
19: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
20: Wij waren permanent met 4 inspecteurs, onder leiding van een coördinator en hoofdinspecteur, op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
8: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
9: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
8: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
7: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
9: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
7: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
22: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Romina van Horen.
24: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
25: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
24: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
11: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurzaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het

0: Noordkust de heetste dag van de week. Het kwik stijgt naar 22 graden. In de namiddag is er gelukkig wat afkoeling. Vanavond vrij zonnig en vannacht helder tot licht bewolkt. Temperaturen komende nacht gelukkig onder de 20 graden.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Pief Huifluf, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
4: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
3: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
4: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
3: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
4: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
3: U doet dat optreden niet alleen?
4: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
3: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
4: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
3: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
4: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik zeg, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
0: Bedankt voor het gesprek, Pief Huifluf.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
6: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
7: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.

0: bij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Toerisme, Nico Geldof, het Kursaal opent op een bijzondere manier.
2: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
1: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
2: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
5: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
1: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
5: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
4: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
7: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
8: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
9: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijzen North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijzen vindt plaats op het Zeeheldenplein.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: In het gerechtshof in Oostende werden drie nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
10: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
1: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
10: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie. Pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
10: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
1: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
10: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
4: Schepen van Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
2: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
4: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van Wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Glenn Dangro.
12: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Antri Dumaré.
14: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
15: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
1: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
15: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
4: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
13: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Broken English. En om 8 uur vanavond voor Solo Mama. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Zaterdagmorgen is dat de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die start om 5 uur 's morgens. De inkom bedraagt €5. De Konterdam Kermis start vandaag tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten met heel wat gezellige samenkomsten. En dan heb ik nog dit: dameskoor M.E. Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets via www.uitinoostende.be. Tot zover deze dagklapper.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
16: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
1: En werkt dat?
16: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
1: Wat ga je dit jaar maken?
16: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
4: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op het Sas zal die nu ook verdwijnen.
18: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Dijksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
19: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen simuleren zoals dat het normaal zou zijn.
20: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
4: Regionieuws. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
5: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
1: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
5: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
4: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een tutjeslied. Baskerclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
2: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook apurolokaal.
1: En dat zijn Oostendse bands.
2: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
2: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
21: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Servaas Buisgaard.
23: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
2: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
4: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
25: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het Open Stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
26: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Wijlen Camille Versluis.
27: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vandaag wordt aan de kust de heetste dag van de week. Het kwik stijgt naar 22 graden. In de namiddag is er gelukkig wat afkoeling. Vanavond vrij zonnig.
7: en vannacht helder tot licht bewolkt. Temperaturen komende nacht gelukkig onder de 20 graden.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
8: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
8: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solo-tentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
10: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Rani van Wandegem.
12: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Pief Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
22: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
1: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
22: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
1: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
22: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
1: U doet dat optreden niet alleen?
22: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
1: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
22: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. en naar een comedy show gaan.
1: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
22: Zeker, ik denk dat dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo... Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik, dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
5: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
13: Radio Noordzee.
15: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
15: Noordzee Regionieuws.
16: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
17: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
1: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
17: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
16: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2 legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
19: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
20: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
28: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijzen North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijzen vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Toerisme, Nico Geldof. Het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
6: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar. En eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand. Voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, in een aantal concerten dat ze zullen doen.
1: En dat is met een heel orkest. Dat is niet zomaar een show.
6: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
2: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van Wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
9: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
8: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
9: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
8: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
9: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
8: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
9: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Broken English. En om 8 uur vanavond voor Solo Mama. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er 9 euro. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodrome in Oostende. Zaterdagmorgen is dat de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die start om 5 uur 's morgens. De inkom bedraagt €5. De Konterdam Kermis start vandaag tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten met heel wat gezellige samenkomsten. En dan heb ik nog dit: dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets via www.uitinoostende.be. Tot zover deze dagklapper.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
4: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
8: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
4: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die 2 woorden, dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
11: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
12: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
1: Regionieuws. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
13: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
8: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
13: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Ostlandijzen. Een bewuste keuze?
14: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
8: Ja. En werkt dat?
14: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
8: Wat ga je dit jaar maken?
14: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Ostlandijzen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
16: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Rani van Wandegem.
18: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostlandijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
2: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid, dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
20: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
21: We hebben een Oostendse kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
22: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten, was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los, dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
23: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag wordt aan de kust de heetste dag van de week. Het kwik stijgt naar 22 graden. In de namiddag is er gelukkig wat afkoeling. Vanavond vrij zonnig en vannacht helder tot licht bewolkt. Temperaturen komende nacht gelukkig onder de 20 graden.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Toerismeschepen Nico Geldhof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
2: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
8: En dat zijn Oostendse bands.
2: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de melodiemakers, de verdamde spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten Oostendse bands die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
8: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
2: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Natasja Waldman.
3: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
4: Ik ben Jook Doodlewoman.
5: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
6: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
6: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
7: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
1: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
7: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
2: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
9: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad ga zoeken.
10: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes. Eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes? 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
12: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
1: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
12: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
1: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
12: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
1: U doet dat optreden niet alleen?
12: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met 2, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van 2 comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
1: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
12: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
1: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
12: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde.

0: Aanbod van desserts, er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer, is er een leuke sfeer, leuke muziek en het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeehelmplein Vu-sur-Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurzaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onderhanden genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
0: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein Vu-sur-Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurzaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onderhanden genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Eddy Grison.
5: Ik ben Nina Batti.
6: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
7: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
10: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
9: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
10: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
9: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
10: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
9: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
10: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinipolis terecht voor de film Broken English. En om 8 uur vanavond voor Solo Mama. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Zaterdagmorgen is dat de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die start om 5 uur 's morgens. De inkom bedraagt €5. De Konterdam Kermis start vandaag tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten met heel wat gezellige samenkomsten. En dan heb ik nog dit: dameskoor M.E. Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets via www.uitinoostende.be. Tot zover deze dagklapper.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bredene heeft al 2 afvalstraten. Schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
5: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
4: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
5: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
7: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
8: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum, het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
9: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
4: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
9: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Baskerclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendaise dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendaise, een bewuste keuze?
10: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
4: Ja. En werkt dat?
10: Ja, dat werkt uiteraard, omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
4: Wat ga je dit jaar maken?
10: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendaise.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
12: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
13: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendaise dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
14: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat zeker een vervolg kan hebben.
16: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien wel, zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
17: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
18: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Maar het blijft uiteraard warm. Ook morgen een warme dag, maar in de loop van de dag kans op onweersbuien.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Toerismeschepen Nico Geldhof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
14: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook Aperolokaal.
4: En dat zijn Oostendse bands.
14: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
4: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
14: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Dina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
7: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
7: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
2: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
2: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden en we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
5: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen moest iets spelen, ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
6: Ja, we hebben wat extra groepen omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid en ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
7: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijze North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijze vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
10: Dat is een bijzonder idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
9: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
10: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor een naturist is en door een naturist. Dus ja.
9: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het naaktstrand dan?
10: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy, denken we wel ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze ja, zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
9: U doet dat optreden niet alleen?
10: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
9: Er is nu 25 jaar naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
10: Ja, ik denk dat naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar een comedy show gaan.
9: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
10: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo, ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ook een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik, dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
1: Bedankt voor het gesprek, Pief Huffluff.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
11: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen twee extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onderhanden genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bart Tommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Michael Van Nie.
14: Hallo, ik ben Louise Carton.
15: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
11: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
9: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
11: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
8: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
13: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinipolis terecht voor de film Broken English. En om 8 uur vanavond voor Solo Mama. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Zaterdagmorgen is dat de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die start om 5 uur 's morgens. De inkom bedraagt €5. De Konterdam Kermis start vandaag tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten met heel wat gezellige samenkomsten. En dan heb ik nog dit, dameskoor Emmy Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets via www.uitinoostende.be. Tot zover deze dagklapper.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
14: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
9: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
14: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
9: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
14: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
9: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
14: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2-legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometers gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
16: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
17: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
18: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
2: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
2: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
6: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
9: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
6: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Willy Sommers.
21: Ik ben Romina van Horen.
22: Ik ben Annick Harsbeke. Ik kom van Oudenburg.
23: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
11: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, vue sur mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig loopt.
5: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
7: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Maar het blijft uiteraard warm. Ook morgen een warme dag, maar in de loop van de dag kans op onweersbuien.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
24: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
21: Ja. En werkt dat?
24: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
21: Wat ga je dit jaar maken?
24: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben George Keters.
26: Ik ben Caroline de Vriend.
27: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
28: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Aperolokaal.
21: En dat zijn Oostendse bands?
28: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
21: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
28: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
2: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
2: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij stellen voor dat die beelden zullen weggenomen worden, niet vernield. Die zetten in een museum, maar hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
10: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
12: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijze North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijze vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
21: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
13: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
21: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
13: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. schepen Nico Geldhof.
11: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
9: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
14: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Pif Huffluff, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
15: Dat is bijzonder, een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van de eerste keer gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
21: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
15: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
21: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
15: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
21: U doet dat optreden niet alleen?
15: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. En dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met 2. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van 2 comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
21: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
15: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen. En naar een comedy show gaan.
21: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
15: Zeker, ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo, ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe aan, wat ik, aan wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik zei, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik, niet, dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
1: Bedankt voor het gesprek, Pief Hufluf.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
4: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Broken English. En om 8 uur vanavond voor Solo Mama. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Zaterdagmorgen is dat de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die start om 5 uur 's morgens. De inkom bedraagt €5. De Konterdam Kermis start vandaag tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten met heel wat gezellige samenkomsten. En dan heb ik nog dit: dameskoor M.E. Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets via www.uitinoostende.be. Tot zover deze dagklapper.
19: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Schepen voor Toerisme, Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
28: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
21: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
28: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
16: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
17: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
18: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
2: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
21: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
2: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendaise dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
19: Dit is Radio Noordzee.
21: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
3: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
21: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
3: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
21: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
3: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
21: Worden

0: Chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
1: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
0: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We kunnen zeker niet klagen. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur onder andere.
4: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
5: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven, maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
6: Het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Maar het blijft uiteraard warm. Ook morgen een warme dag, maar in de loop van de dag kans op onweersbuien.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene heeft al 2 afvalstraten. Schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
9: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
8: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
9: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
11: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
12: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
14: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
8: En werkt dat?
14: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht.

0: gemaakt met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
1: Wat ga je dit jaar maken?
0: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco, met vlaswijting.
2: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Ostendijzen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
2: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
2: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendaise dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
5: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
6: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
7: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
8: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moeki in onze kop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendaise Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendaise vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
11: Zeker weten. We brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Aperolokaal.
10: En dat zijn Oostense bands.
11: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten Oostendse bands die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
10: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
11: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
11: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Dina Batti.
15: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
16: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
17: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
10: Laat weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
17: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
18: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
19: Noordzee, dagklapper.
20: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinipolis terecht voor de film Broken English. En om 8 uur vanavond voor Solo Mama. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt 9 euro. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodrome in Oostende. Zaterdagmorgen is dat de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die start om 5 uur 's morgens. De inkom bedraagt €5. De Konterdam Kermis start vandaag tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten met heel wat gezellige samenkomsten. En dan heb ik nog dit: dameskoor M.E. Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets via www.uitinoostende.be. Tot zover deze dagklapper.
19: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
2: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
3: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
2: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
3: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
2: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
3: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
2: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
3: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
2: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
2: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
20: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We hebben nog heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
14: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme, want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
21: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
22: Het is een heel visuele legging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
2: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
2: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
20: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen.
1: Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee.
19: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen voor Toerisme, Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
11: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
10: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
11: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
5: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
6: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
23: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
19: Noordzee-regionieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
11: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regionieuws.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
25: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
26: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Maar het blijft uiteraard warm. Ook morgen een warme dag, maar in de loop van de dag kans op onweersbuien.
7: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
8: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
8: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
8: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
8: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
3: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
7: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
15: Ik ben Haris Brataneus.
16: Ik ben Christophe Vermeijden.
17: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
18: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze moeten staan. De ene komt in ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
18: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
2: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
2: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
3: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen.
1: De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: En er zijn eigenlijk 2 prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat de podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
13: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
14: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
15: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijze North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijze vindt plaats op het Zeeheldenplein.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijze. Een bewuste keuze?
21: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
16: En werkt dat?
21: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort en dat is altijd wel leuk.
16: Wat ga je dit jaar maken?
21: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek Tom van Haken en veel succes op Oostendijze.
19: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
11: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, vue sur mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Natasja Waldman.
6: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
10: Ik ben Joke Doodlewoman.
20: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
11: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
16: En dat zijn Oostense bands.
11: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
16: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
11: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
4: Nieuws en info aan de kust.
22: Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
23: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Broken English. En om 8 uur vanavond voor Solo Mama. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er 9 euro. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Zaterdagmorgen is dat de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die start om 5 uur 's morgens. De inkom bedraagt 5 euro. De Konterdam Kermis start vandaag tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten met heel wat gezellige samenkomsten. En dan heb ik nog dit: dameskoor M.E. Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets via www.uitinoostende.be. Tot zover deze dagklapper.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
16: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
27: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
16: laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
27: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
8: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
12: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
17: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
2: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
16: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
2: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
19: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
2: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
16: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
2: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
16: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uitgedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
2: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
16: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
2: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
16: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
2: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
16: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
2: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: Fabrice Coffin, bedankt voor het gesprek.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turismo Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
19: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
18: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Cursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onderhanden genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk Noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting Stadhuis.
25: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manille in Oostende organiseren.
26: Theo is gehuisvest in Kaistraat nummer 11, dus heel centraal, heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gistel, Echtegem, Eerenegem, Breden, De Haan, al die jongeren zijn welkom.
28: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Maar het blijft uiteraard warm. Ook morgen een warme dag, maar in de loop van de dag kans op onweersbuien.
22: Dit is Radio Noordzee.
19: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Schepen voor toerisme Nico Geldhof, het Cursaal opent op een bijzondere manier.
18: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
16: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
18: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio
5: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
9: Ik ben Timmy van Assen.
10: Hallo, I'm Dario Durda.
13: Ik ben Frank Jonbloed.
15: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
16: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
20: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
16: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
20: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
16: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
20: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
16: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
20: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
16: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.

0: Antwerpse regionieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
2: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
2: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, we gaan heel veel acties doen omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
5: Ja, die mensen missen we echt. Omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
6: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jackie Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijze North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijze vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
8: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
8: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
2: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, vue sur mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
4: Ik ben Patrick de Vit.
5: Ik ben Philippe Monseweijer.
6: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Ostendijze, een bewuste keuze?
9: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
8: En werkt dat?
9: Ja, dat werkt uiteraard, omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder

0: gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Broken English. En om 8 uur vanavond voor Solo Mama. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Zaterdagmorgen is dat de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die start om 5 uur 's morgens. De inkom bedraagt €5. De Konterdam Kermis start vandaag tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten met heel wat gezellige samenkomsten. En dan heb ik nog dit: dameskoor M.E. Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets via www.uitinoostende.be. Tot zover deze dagklapper.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
5: Zeker weten. We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur. Aperitieftijd, dus we noemen het ook apurolokaal.
4: En dat zijn Oostendse bands?
5: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten. Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
4: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
5: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat wij allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
7: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
8: Ja, dat is even balen. Hè. Vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
9: Inderdaad, dat is een beetje, ja, dat is een beetje overpakken. Nee. Een beetje, soms een beetje met een spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
10: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
4: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
10: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
0: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes en een

0: symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de tutjesboot. Augustijn maakte ook een tutjeslied. Baskerclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
3: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
2: Laat weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
3: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Natasha Waldman.
5: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
6: Ik ben Joke Doodlewoman.
7: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
8: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, vue sur mer.
0: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
10: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
11: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
12: Ja, het zeitje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Maar het blijft uiteraard warm. Ook morgen een warme dag, maar in de loop van de dag kans op onweersbuien.
1: Radio Noordzee.
13: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels, wat is dat precies?
14: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
2: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
14: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
2: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
14: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
2: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
14: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno-C het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
2: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
14: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
2: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
14: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
13: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
15: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
13: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Charlotte Verkeen.
17: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
18: Ik ben Danik Menne.
19: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
20: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
21: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
2: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
21: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
1: Nieuws en info aan de kust.
13: Radio
1: Noordzee. Noordzee Regionieuws.
13: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
14: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
14: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
13: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
22: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
23: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van oké, het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
13: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijzen North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijzen vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
25: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
25: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
25: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
2: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
25: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
13: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
2: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
6: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
9: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
8: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
9: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
10: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Broken English. En om 8 uur vanavond voor Solo Mama. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er 9 euro. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Zaterdagmorgen is dat de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die start om 5 uur 's morgens. De inkom bedraagt 5 euro. De Konterdam Kermis start vandaag tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten met heel wat gezellige samenkomsten. En dan heb ik nog dit: dameskoor M.E. Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets via www.uitinoostende.be. Tot zover deze dagklapper.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Ostlandijzen. Een bewuste keuze?
11: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
4: En werkt dat?
11: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
4: Wat ga je dit jaar maken?
11: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Ostlandijzen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
13: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch. Maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
14: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
15: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
16: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
17: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
4: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
17: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Ostlandijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
18: Zeker weten. We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
4: En dat zijn Oostendse bands.
18: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten Oostendse bands die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
8: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
18: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Dirk de Grauwe.
20: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
21: Ik ben Nancy Bourquani.
22: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
2: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, vue sur mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
24: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende. En het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
25: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Maar het blijft uiteraard warm. Ook morgen een warme dag, maar in de loop van de dag kans op onweersbuien.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
26: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
8: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
26: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Björn Amsteeuw.
6: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
9: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
10: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
17: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
8: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
17: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
8: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
17: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
8: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
17: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
8: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
17: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
8: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
17: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
5: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
12: Nieuws en info, Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
17: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
8: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
17: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
5: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
25: Dit is niet van Bart Tommelijn. Dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
13: We zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen we hebben en we mogen tonen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
5: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
11: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
2: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
8: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
2: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.

0: Noordzee regionieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
2: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, vue sur mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Marcel van Tilt.
4: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
5: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
6: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
9: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
8: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
9: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
8: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
9: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
8: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
9: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
10: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Broken English. En om 8 uur vanavond voor Solo Mama. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodrome in Oostende. Zaterdagmorgen is dat de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die start om 5 uur 's morgens. De inkom bedraagt €5. De Konterdam Kermis start vandaag tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten met heel wat gezellige samenkomsten. En dan heb ik nog dit: dameskoor M.E. Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets via www.uitinoostende.be. Tot zover deze dagklapper.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene heeft al 2 afvalstraten. Schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
11: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
8: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
11: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
13: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
14: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
15: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
16: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
17: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
8: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
17: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Ostandijzen. Een bewuste keuze?
18: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
8: Ja. En werkt dat?
18: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
8: Wat ga je dit jaar maken?
18: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Ostandijzen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben George Keters.
20: Ik ben Caroline de Vriend.
21: Ik ben comedian Mohsin Abbas. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostandijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
2: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, vue sur mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
20: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
22: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
23: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Maar het blijft uiteraard warm. Ook morgen een warme dag, maar in de loop van de dag kans op onweersbuien.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Toerismeschepen Nico Geldhof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
2: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook aperolokaal.
8: En dat zijn Oostendse bands.
2: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
8: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
2: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Tineke van Halemeesch.
4: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Frank Dierkens.
6: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
24: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
8: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
24: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als u het zou nodig hebben.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
17: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te

0: je voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendaise dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
3: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burger zijn te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
4: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
5: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendaise North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendaise vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
7: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
0: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
7: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
0: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
7: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
0: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
7: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
0: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
7: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst

0: herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
1: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
0: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
2: Fabrice Coffin, bedankt voor het gesprek.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
5: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
2: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
7: Ik ben Timmy van Assen.
8: Hello, I'm Dario Durda.
9: Ik ben Frank Jonbloed.
10: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toerisme Nico Geldhof, het Kursaal opent op een bijzondere manier.
5: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
1: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
5: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
4: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee, dagklapper.
11: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Broken English. En om 8 uur vanavond voor Solo Mama. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er 9 euro. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodrome in Oostende. Zaterdagmorgen is dat de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die start om 5 uur 's morgens. De inkom bedraagt 5 euro. De Konterdam Kermis start vandaag tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten met heel wat gezellige samenkomsten. En dan heb ik nog dit, dameskoor M.E. Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets via www.uitinoostende.be. Tot zover deze dagklapper.
4: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
7: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs. Die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
1: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
7: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
7: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
1: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
7: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
12: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
13: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Na alles wat hij van mij heeft gedaan, ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar en dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier en wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
14: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
15: It's special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First, it's going to be a long, long rest. I have a lot of friends here, and for sure, from time to time, definitely, I will come.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
0: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
1: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
0: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
2: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de tutjesboot. Augustijn maakte ook een tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendaise dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen... Alain Lineel, maar er komen erbij.
16: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
1: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
16: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Maxim Dong.
6: Ik ben Brenda Linskens.
18: Ik ben Bart Versluis.
19: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendaise dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
5: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
2: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Cursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onderhanden genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
6: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in 2 gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
21: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin aan Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Maar het blijft uiteraard warm. Ook morgen een warme dag, maar in de loop van de dag kans op onweersbuien.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostandijzen. Een bewuste keuze?
17: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
1: En werkt dat?
17: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort en dat is altijd wel leuk.
1: Wat ga je dit jaar maken?
17: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
2: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken, en veel succes op Oostandijzen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solo-tentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
8: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
7: En dat zijn Oostense bands.
8: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
7: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
8: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
2: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
2: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Baskerclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat we KV Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
5: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
6: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele Eindsoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
7: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijzen North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijzen vindt plaats op het Zeeheldenplein.

0: een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
0: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als u het zou nodig hebben.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
5: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
4: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurzaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onderhanden genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
7: Ik ben Patrick de Vit.
8: Ik ben Philippe Monseweijer.
9: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
10: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
1: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
10: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
1: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uitgedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
10: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
1: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
10: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
1: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
10: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
1: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
10: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf. En iedereen is welkom om een nieuw project

0: in te dienen.
1: Fabrice Coffin, bedankt voor het gesprek.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinipolis terecht voor de film Broken English. En om 8 uur vanavond voor Solo Mama. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodrome in Oostende. Zaterdagmorgen is dat de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die start om 5 uur 's morgens. De inkom bedraagt €5. De Konterdam Kermis start vandaag tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten met heel wat gezellige samenkomsten. En dan heb ik nog dit: dameskoor M.E. Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets via www.uitinoostende.be. Tot zover deze dagklapper.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
5: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
0: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
5: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
7: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zetten van rijkdom en welvaart. En een Kurszaal staat daar wel voor.
8: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
9: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen een tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
10: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
0: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
10: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de tutjesboot. Augustijn maakte ook een tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendaise dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
11: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
0: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
11: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
0: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
11: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
0: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
11: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Glenn Dangro.
13: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Antri de Maree.
15: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendaise dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
16: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
17: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert willen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerken, Breden, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
18: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Maar het blijft uiteraard warm. Ook morgen een warme dag, maar in de loop van de dag kans op onweersbuien.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Bredene heeft al twee afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
19: Ja, inderdaad, we hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
0: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
19: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
4: Radio Noordzee.
2: Regionieuws.
0: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Marcel van Tilt.
21: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
22: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
23: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostlandijzen. Een bewuste keuze?
24: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
0: En werkt dat?
24: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort en dat is altijd wel leuk.
0: Wat ga je dit jaar maken?
24: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
0: Bedankt voor het gesprek Tom van Haken en veel succes op Oostlandijzen.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
10: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
0: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
10: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
0: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendaise dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
5: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
6: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendaise North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendaise vindt plaats op het Zeeheldenplein.
2: Is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
7: Zeker weten. We brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook aperolokaal.
0: En dat zijn Oostense bands.
7: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
0: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
7: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendaise dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. schepen Nico Geldhof.
16: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein Vue-sur-Mer.
0: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onderhanden genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
9: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
12: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
11: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
0: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
11: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
2: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Broken English. En om 8 uur vanavond voor Solo Mama. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Zaterdagmorgen is dat de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die start om 5 uur 's morgens. De inkom bedraagt €5. De Konterdam Kermis start vandaag tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten met heel wat gezellige samenkomsten. En dan heb ik nog dit: dameskoor M.E. Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets via www.uitinoostende.be. Tot zover deze dagklapper.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
4: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
3: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
4: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
3: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uitgedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
4: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
3: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
4: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno C. het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
3: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
4: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
4: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
5: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaan gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
7: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams, op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
8: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
4: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
4: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf. En iedereen is welkom om een nieuw project

0: hun tutje komen afgeven aan de tutjesboot. Augustijn maakte ook een tutjeslied. Baskerclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
4: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, in een aantal concerten dat ze zullen doen.
3: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
4: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
6: Ik ben Timmy van Assen.
7: Hello, I'm Dario Durja.
8: Ik ben Frank Jongbloed.
9: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
0: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
4: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
0: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
11: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal. Die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
12: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Maar het blijft uiteraard warm. Ook morgen een warme dag, maar in de loop van de dag kans op onweersbuien.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
13: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
13: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie. Pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren.

0: Zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
0: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
1: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
0: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
2: Schepen van Vens, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Natasja Waldman.
3: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
4: Ik ben Joke Doodlewoman.
5: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
7: Ja, inderdaad, we hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
6: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
7: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
8: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
6: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
8: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
9: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zijn een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
10: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
11: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt twee dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
13: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
6: En werkt dat?
13: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
6: Wat ga je dit jaar maken?
13: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijze.
12: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
14: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen twee extra concerten van Clouseau in het Kurzaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
16: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Frank Dierkens.
18: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Toerismeschepen Nico Geldhof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
14: Zeker weten. We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
6: En dat zijn Oostendse bands.
14: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten Oostendse bands die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
6: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
14: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
12: Regionaal nieuws en info.
0: Dit is Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
0: Dit is Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
17: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinipolis terecht voor de film Broken English. En om 8 uur vanavond voor Solo Mama. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodrome in Oostende. Zaterdagmorgen is dat de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die start om 5 uur 's morgens. De inkom bedraagt €5. De Konterdam Kermis start vandaag tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten met heel wat gezellige samenkomsten. En dan heb ik nog dit: dameskoor M.E. Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets via www.uitinoostende.be. Tot zover deze dagklapper.
12: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
19: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
6: Laat weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
19: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
14: Kortom, het zorgt ervoor dat Stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
21: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
22: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
8: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
6: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
8: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
12: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
8: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
6: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
8: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
6: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
8: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
6: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
8: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno C het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffitimuur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
6: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
8: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
6: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
8: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
4: Ik ben Haris Bratanus.
5: Ik ben Christopher Meijer.
23: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. schepen Nico Geldhof.
14: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
4: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
5: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
7: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Maar het blijft uiteraard warm. Ook morgen een warme dag, maar in de loop van de dag kans op onweersbuien.
0: Dit is Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen voor toerisme Nico Geldhof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
14: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
6: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
14: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
12: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Marcel van Tilt.
25: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
26: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
27: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
28: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
6: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
28: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marleen. Het Fonds Radio Marleen was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
6: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
28: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
6: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
28: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
12: Noordzee-regionieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
8: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
6: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
8: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
8: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
28: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
10: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVG O-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
12: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
11: Ja, inderdaad, we hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
6: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
11: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
12: Nieuws en info aan de kust.
0: Dit is Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijse dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
14: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onderhanden genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Simon Buijsen.
15: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
16: Ik ben Jean-Marie Barra.
17: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zee. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
18: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
6: Ja. En werkt dat?
18: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
6: Wat ga je dit jaar maken?
18: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco, met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
3: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Broken English. En om 8 uur vanavond voor Solo Mama. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Zaterdagmorgen is dat de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die start om 5 uur 's morgens. De inkom bedraagt €5. De Konterdam Kermis start vandaag tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten met heel wat gezellige samenkomsten. En dan heb ik nog dit: dameskoor Emmy Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets via www.uitinoostende.be. Tot zover deze dagklapper.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
14: Zeker weten. We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
6: En dat zijn Oostendse bands.
14: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
6: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
14: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op het dorp is er geen en op het Sas zal die nu ook verdwijnen.
16: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
19: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
20: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
8: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
6: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
8: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. baskerclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendaise dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
5: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
6: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
5: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendaise dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
14: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onderhanden genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
25: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
26: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
27: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
29: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstatus. Daarvoor was het wel plezant, maar om echt tegen ons te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Maar het blijft uiteraard warm. Ook morgen een warme dag, maar in de loop van de dag kans op onweersbuien.
2: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
8: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
6: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
8: Want de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
6: Er waren dit jaar 31 aanvragen. Uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedestilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
8: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
6: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
8: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC Het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
6: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
8: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
6: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
8: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: Fabrice Coffin, bedankt voor het gesprek.
9: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrij Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
13: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
15: Dit is Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
17: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
6: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
17: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
2: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
2: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de garnaalkroket verdwenen is.
5: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reekse foto's van alles wat te maken had met de visserij.
6: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
7: Ja, er zijn 2 nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. 1, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijzen North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijzen vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
9: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
9: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marleen. Het Fonds Radio Marleen was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
9: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
9: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de

0: Op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeehavenplein Vu-sur-Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurzaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
5: Ik ben Rudy de Meijer.
6: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
9: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
8: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
9: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Broken English. En om 8 uur vanavond voor Solo Mama. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er 9 euro. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Zaterdagmorgen is dat de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die start om 5 uur 's morgens. De inkom bedraagt 5 euro. De Konterdam Kermis start vandaag tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten met heel wat gezellige samenkomsten. En dan heb ik nog dit: dameskoor M.E. Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets via www.uitinoostende.be. Tot zover deze dagklapper.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
11: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
8: En werkt dat?
11: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
8: Wat ga je dit jaar maken?
11: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
5: Bedankt voor het gesprek, Tom.

0: van Haken en veel succes op Ostendijzen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
3: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
4: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
5: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
0: Regionieuws. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
6: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
7: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
6: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
0: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
10: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook aperolokaal.
9: En dat zijn Oostendse bands.
10: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
9: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
10: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Charlotte Verkeijn.
12: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
13: Ik ben Danik Menne.
14: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
15: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
10: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein Vue sur Mer.
0: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurzaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onderhanden genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
16: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
17: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Afons-Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk-Albert 1 promenade en de Visserskaai.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Maar het blijft uiteraard warm. Ook morgen een warme dag, maar in de loop van de dag kans op onweersbuien.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
18: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
9: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
18: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als u het zou nodig hebben.
1: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
20: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
22: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
6: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
9: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
6: Want de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
7: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedestilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
6: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
7: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
6: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
7: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
6: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
7: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
6: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
0: Fabrice Coffin, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
6: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
7: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
6: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
0: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeenten weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
3: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
4: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee kalender.
0: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
8: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
10: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
9: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
10: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
5: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijse dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
10: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
0: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
20: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
22: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
11: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs. Die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
9: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
11: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
7: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
11: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
7: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
11: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
0: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
5: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Nieuws en info, Radio Noordzee.
12: Noordzee, dagklapper.
14: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinipolis terecht voor de film Broken English. En om 8 uur vanavond voor Solo Mama. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Zaterdagmorgen is dat de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die start om 5 uur 's morgens. De inkom bedraagt €5. De Konterdam Kermis start vandaag tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten met heel wat gezellige samenkomsten. En dan heb ik nog dit: dameskoor M.E. Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets via www.uitinoostende.be. Tot zover deze dagklapper.
12: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene heeft al 2 afvalstraten. Schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
15: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
7: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
15: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
24: Dit is niet van Bart Tommelijn. Dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
25: Maar we zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen dat we hebben en we mogen tonen.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
6: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
7: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
6: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
0: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijze. Een bewuste keuze?
2: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
7: En werkt dat?
2: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij daar al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort en dat is altijd wel leuk.
7: Wat ga je dit jaar maken?
2: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
0: Bedankt voor het gesprek Tom van Haken en veel succes op Oostendijze.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Glenn Dangro.
13: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Antri Dumaré.
17: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
18: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
0: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onderhanden genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
27: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkomen. binnenkort van start zullen gaan.
1: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
4: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Maar het blijft uiteraard warm. Ook morgen een warme dag, maar in de loop van de dag kans op onweersbuien.
12: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
18: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Aperolokaal.
9: En dat zijn Oostense bands.
18: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
9: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
18: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
12: Regionieuws.
0: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrij Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
16: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
19: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
20: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
9: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
20: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
12: Regionieuws.
0: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
6: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
7: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
6: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
0: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een tutjeslied. Baskerclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
14: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele versjes dus van striptekenaars, die zijn verrassend mooi.
15: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijze North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijze vindt plaats op het Zeeheldenplein.
5: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
6: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
0: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
6: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
0: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
6: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
0: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
6: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno-C het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
0: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
6: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
7: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
6: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
0: Fabrice Coffin, bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
0: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
18: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
0: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Joris Polet.
21: Ik ben André Durie.
22: Ik ben Kurt Kluis.
23: Hallo, ik ben Her Zele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
24: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor toerisme Nico Geldhof, het Kursaal opent op een bijzondere manier.
18: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
9: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
18: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
2: Nieuws en info aan de kust.
24: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
0: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
24: Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
25: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinipolis terecht voor de film Broken English. En om 8 uur vanavond voor Solo Mama. En dat in het kader van Cinema's Turk. De toegang bedraagt er 9 euro. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Zaterdagmorgen is dat de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die start om 5 uur 's morgens. De inkom bedraagt 5 euro. De Konterdam Kermis start vandaag tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten met heel wat gezellige samenkomsten. En dan heb ik nog dit, dameskoor M.E. Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets via www.uitinoostende.be. Tot zover deze dagklapper.
1: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
9: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
10: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
9: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
10: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
9: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
10: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
9: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
10: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
9: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
21: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
22: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
6: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
9: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
6: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
0: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
11: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
14: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
9: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
14: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
19: Ik ben Timmy van Assen.
20: Hello, I'm Dario Dirda.
26: Ik ben Frank Jonbloed.
27: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
18: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
0: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
28: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
29: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
30: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Maar het blijft uiteraard warm. Ook morgen een warme dag, maar in de loop van de dag kans op onweersbuien.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Ostendijzen. Een bewuste keuze?
31: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
9: Ja. En werkt dat?
31: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort en dat is altijd wel leuk.
9: Wat ga je dit jaar maken?
31: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
0: Bedankt voor het gesprek Tom van Haken en veel succes op Ostendijzen.
11: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Marcel van Tilt.
4: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
5: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
7: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het

0: horen, Stadsharmonie Wellness kunnen, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
0: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
5: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
1: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
5: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
4: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Baskerclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
7: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
8: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijzen North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijzen vindt plaats op het Zeeheldenplein.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
9: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten. En dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt of

0: door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
0: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
6: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
5: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van Wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
8: Ik ben Stefan Tange.
9: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
10: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
11: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
12: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
1: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
12: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
1: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
12: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
1: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
12: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in aan OC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffitimuur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
1: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
12: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
1: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
12: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
5: Fabrice Coffin, bedankt voor het gesprek.
4: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
5: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Broken English. En om 8 uur vanavond voor Solo Mama. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodrome in Oostende. Zaterdagmorgen is dat de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die start om 5 uur 's morgens. De inkom bedraagt €5. De Konterdam Kermis start vandaag tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten met heel wat gezellige samenkomsten. En dan heb ik nog dit: dameskoor M.E. Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets via www.uitinoostende.be. Tot zover deze dagklapper.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
4: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
3: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
4: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met een vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
5: Je zit in de Nossebelk.
6: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
5: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
6: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
5: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
6: Het Oostends dialect.
5: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
6: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
5: Een breiningsche dunne knijker.
0: Noordzee Regio Nieuws.
7: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
8: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
8: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
7: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
9: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
9: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie. Pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
9: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
9: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
7: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Stefan Tange.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
12: Ik ben Rudy de Meijer.
13: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
7: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
4: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
7: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurzaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
15: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
16: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken, wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
17: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Maar het blijft uiteraard warm. Ook morgen een warme dag, maar in de loop van de dag kans op onweersbuien.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
18: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
12: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
18: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
20: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
21: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
22: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostlandijzen. Een bewuste keuze?
23: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
12: Ja. En werkt dat?
23: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
12: Wat ga je dit jaar maken?
23: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
7: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostlandijzen.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
8: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
12: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
8: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
7: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes en een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
5: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
6: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
9: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
4: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook aperolokaal.
12: En dat zijn Oostendse bands.
4: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
12: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
4: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
7: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
4: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
7: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
24: Ik ben Roger Jonkeren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
10: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
14: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
3: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
14: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes, ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Deze namiddag om 5 uur kan je in Kinepolis terecht voor de film Broken English. En om 8 uur vanavond voor Solo Mama. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden in de ASEC Wellington Hippodroom in Oostende. Zaterdagmorgen is dat de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Die start om 5 uur 's morgens. De inkom bedraagt €5. De Konterdam Kermis start vandaag tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten met heel wat gezellige samenkomsten. En dan heb ik nog dit: dameskoor M.E. Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank A Living Voice. Het concert vindt plaats in de Grote Post vanavond om 8 uur. Tickets via www.uitinoostende.be. Tot zover deze dagklapper.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
4: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
1: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
4: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
1: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
4: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
1: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
4: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno C. het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
1: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
4: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
1: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
4: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
6: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
7: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
8: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
4: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
9: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
4: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen voor toerisme Nico Geldof, het kustzaal opent op een bijzondere manier.
11: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
10: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
11: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
13: Ik ben David Nassens.
14: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
15: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
11: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de €64 en €75. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
16: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
17: Dat wij dus voor Brede Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Brede Sas.
18: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 22 graden. Maar het blijft uiteraard warm. Ook morgen een warme dag, maar in de loop van de dag kans op onweersbuien.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
9: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
19: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
9: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
19: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie... pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
9: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
19: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
9: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
19: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
3: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
4: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Mark Wazier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
8: Ja, inderdaad, we hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
7: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
8: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Regionieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
9: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
7: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
9: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Bredene, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Hinder zie ik ze staan.
11: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
12: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
13: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, Kalk. Oostender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
14: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
7: En werkt dat?
14: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
7: Wat ga je dit jaar maken?
14: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
15: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van Wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Mijn naam is Joris Polet.
17: Ik ben André Durie.
18: Ik ben Kurt Kluis.
19: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Toerismeschepen Nico Geldhof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
15: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook aperolokaal.
7: En dat zijn Oostendse bands.
15: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten Oostendse bands die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
7: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
15: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar okay, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
6: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
15: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
18: Ik ben Timmy van Assen.
20: Hello, I'm Dario Durja.
21: Ik ben Frank Jonbloed.
22: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
23: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
7: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
23: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
6: Nieuws en info aan de kust.
24: Dit is Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
9: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
7: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
9: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
7: Er waren dit jaar 31 aanvragen. Uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
9: Wel, op dit moment...

0: De andere vier projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
1: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
0: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
1: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
0: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
2: Fabrice Coffin, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
5: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
6: Dat wij dus voor Brede Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Brede Sas.
7: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
2: Regionieuws. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
0: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
1: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
0: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
2: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
9: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
1: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
9: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
11: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
12: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook

0: van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
3: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
2: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Oh, dat is nog de Lucillus. En de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloffe gerocht. En de Orde van de Kloffe was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
5: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
6: Van Martien is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
7: Wanneer dat de blauwe brug naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
10: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
9: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
10: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
9: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
10: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
9: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
10: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
2: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
0: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze moeten staan. De ene komt in ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
9: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
0: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
3: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
9: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
3: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
2: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Baskerclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zetten ze in een museum, maar ergens hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
12: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
13: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostlandijzen North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostlandijzen vindt plaats op het Zeeheldenplein.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostlandijzen. Een bewuste keuze?
14: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
9: Ja. En werkt dat?
14: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
9: Wat ga je dit jaar maken?
14: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
2: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostlandijzen.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostlandijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
3: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
2: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Maxime Dong.
16: Ik ben Brenda Linskens.
17: Ik ben Bart Versleus.
18: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Toerismeschepen Nico Geldhof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
3: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook aperolokaal.
9: En dat zijn Oostendse bands.
3: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
9: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
3: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
1: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
15: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
9: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
15: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
19: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
20: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
17: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
9: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
17: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
2: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
17: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
9: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
17: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
9: Er waren dit jaar 31 aanvragen. Uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
17: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
9: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
17: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
9: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
17: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
9: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
17: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
2: Fabrice Coffin, bedankt voor het gesprek.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
21: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Servaas Buisgaard.
23: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
3: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
2: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
25: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
26: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
27: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen, achter de revue, die man is zot.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor toerisme Nico Geldhof. Het Kursaal opent op een bijzondere manier.
0: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
9: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
0: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solo-tentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
5: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
9: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
5: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
9: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
5: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
9: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
5: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
2: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
17: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
9: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
17: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
2: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Ostendijse dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
7: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
10: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast ons woonzorgcentrum Jacques Maas.
11: Om het in het Oostends te zeggen, bluf de kot.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Ostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Ostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
27: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
9: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
27: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijse dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
3: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
2: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regionieuws.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
14: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
15: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
16: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Ostlandijzen. Een bewuste keuze?
19: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
18: En werkt dat?
19: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
18: Wat ga je dit jaar maken?
19: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco, met vlaswijting.
20: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Ostlandijzen.
12: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. 105 FM. Noordzee Regionieuws.
20: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Dit is Radio Noordzee.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
29: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
18: En dat zijn Oostense bands.
29: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
18: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
29: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
30: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
31: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
32: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
17: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
18: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
17: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
20: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
18: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
32: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
18: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
32: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
5: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
20: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
3: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, vue sur mer.
20: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onderhanden genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
7: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
8: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
7: Mensen
25: mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Cindy Schie, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
2: Gezien dat de Oosterover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de pioniersrol helpen invullen daarmee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
17: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
9: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
17: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
9: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
17: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
9: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
17: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in aan OC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffitimuur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
9: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
17: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
9: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
17: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
0: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
1: Noordzee Regio Nieuws.
20: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
28: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
28: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor Toerisme, Nico Geldof. Het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
29: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar. En eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand. Voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
9: En dat is met een heel orkest. Dat is niet zomaar een show.
29: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
1: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
17: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
9: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
17: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
20: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
11: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele versjes dus van striptekenaars, die zijn verrassend mooi.
13: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijze North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijze vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
28: Dit is Radio Noordzee.
9: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
14: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
9: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
14: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
9: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
14: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
9: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
14: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
20: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
20: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
3: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, vue sur mer.
20: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van

0: grootste regionieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijn.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen... Alain Lineel, maar er komen erbij.
9: Ja, inderdaad, we hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
8: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
9: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
1: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
1: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
10: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
8: En werkt dat?
10: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
8: Wat ga je dit jaar maken?
10: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
0: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
12: Hier in de site bij het AZ Oostende.
13: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
14: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruik naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
15: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
8: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
15: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
0: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes.

0: en een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de tutjesboot. Augustijn maakte ook een tutjeslied. Baskerclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendaise dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
4: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
3: En dat zijn Oostendse bands?
4: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
3: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
4: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
6: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Rani van Wandegem.
8: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendaise dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
4: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
0: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
10: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
11: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
12: Ja, er blijft nu 1 artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de ganse zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
13: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
14: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
13: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
11: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
14: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
11: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
14: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
11: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
14: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
11: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
14: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
11: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
14: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
11: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
0: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
11: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
14: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
11: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
0: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
16: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
17: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijzen North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijzen vindt plaats op het Zeeheldenplein.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
4: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
3: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
4: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met een vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
4: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
0: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
19: Ik ben Kirby Hallemees.
20: Ik ben Gaël Bouzin.
21: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
14: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
22: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
14: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
22: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
14: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
22: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
14: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
22: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
0: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
0: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
23: Ja, inderdaad, we hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
14: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
23: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijde tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
19: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad en wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
24: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
11: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
14: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
11: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
0: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
5: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
14: Ja. En werkt dat?
5: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al... al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
14: Wat ga je dit jaar maken?
5: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
0: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
8: Ik ben Rudy de Meijer.
20: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
4: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
0: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
9: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
10: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
12: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
4: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Aperolokaal.
3: En dat zijn Oostense bands?
4: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
3: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
4: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrij Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
13: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
3: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
13: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
4: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
4: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
0: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Baskerclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
16: Het is toch wel een werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
18: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijzen North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijzen vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
21: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
14: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
21: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
14: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
21: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
14: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
21: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
14: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
21: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
14: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
21: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
0: Fabrice Coffin, bedankt voor het gesprek.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
1: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
4: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
0: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onderhanden genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Björn Antsiew.
19: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
22: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
23: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor toerisme Nico Geldhof, het Kursaal opent op een bijzondere manier.
4: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
3: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
4: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
24: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
24: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marleen. Het Fonds Radio Marleen was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
14: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
24: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
14: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
24: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
0: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de Tunnen. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
6: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
7: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken, wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
11: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
21: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
14: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
21: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
0: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
17: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
14: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
17: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Glenn Dangro.
9: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Antri Dumaré.
12: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
4: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
0: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We gaan Oostende Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
20: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
25: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Ostendijzen. Een bewuste keuze?
27: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
26: Ja. En werkt dat?
27: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al... al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
26: Wat ga je dit jaar maken?
27: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
0: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Ostendijzen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Toerismeschepen Nico Geldhof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
4: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook aperolokaal.
3: En dat zijn Oostendse bands.
4: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen,
10: De Melodiemakers, De Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Welneskun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
26: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
10: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
1: Radio Noordzee. Noordzee-regionieuws.
0: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
21: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
26: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
21: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
0: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Baskerclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
15: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
16: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het het eerste en enige tot nog toe, met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw. Allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijzen North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijzen vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
26: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
18: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis beland, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
26: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
18: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als u het zou nodig hebben.

0: Het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeehavenplein Vu-sur-Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben George Keters.
4: Ik ben Caroline de Vriend.
5: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
8: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
7: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
8: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
7: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
8: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
7: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
8: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
7: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
8: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
7: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
8: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kursaal opent op een bijzondere manier.
9: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is

0: zo, voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
1: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
0: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
4: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze scholengroep Bewonderwijs zijn enorm.
5: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om ja, terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En dat ze dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
7: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
8: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
7: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
6: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
1: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
10: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
1: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
10: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
10: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
1: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
10: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
6: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Tineke van Halemeesch. Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Frank Dierkens.
13: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
0: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
6: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship Strook.
15: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt de FFO-groep een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn, wat intussen bij onze vrijwilligers. Er zijn ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
13: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacques Maas. En dan nog een 70-tal in Westerhout. Dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene heeft al 2 afvalstraten. Schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
16: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
8: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
16: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
17: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
8: En werkt dat?
17: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
8: Wat ga je dit jaar maken?
17: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco, met vlaswijting.
6: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken, en veel succes op Ostlandijzen.
2: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
6: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
7: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
8: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
7: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
6: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Ostlandijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
14: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende en het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
18: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
19: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostlandijze North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostlandijze vindt plaats op het Zeeheldenplein.
2: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
0: Zeker weten. We brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook Aperolokaal.
8: En dat zijn Oostense bands.
0: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
0: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
0: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
6: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Bart Tommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
20: Ik ben Michael van Nie.
21: Hallo, ik ben Louise Carton.
22: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
21: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
1: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
21: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
7: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
8: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
7: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
8: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
7: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
8: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
7: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno C het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
8: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
7: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
8: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
7: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
3: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen. En die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
23: ABC aan Zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
24: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
7: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
8: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
7: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
3: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijse dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
0: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact. Concert is Clouseau, voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
8: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
0: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Willy Sommers.
11: Ik ben Romina van Oren.
13: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
15: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
3: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijse dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
0: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
3: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
26: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
27: Ja, dat is een hartelijke oproep om muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
28: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
8: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
29: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
8: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
29: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
8: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
29: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
8: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
29: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
3: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
4: Noordzee Regionieuws.
3: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
6: Ja, inderdaad, we hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
8: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
6: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
9: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
3: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
7: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
8: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
7: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
3: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
12: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
1: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid. En de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
2: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
18: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
17: Ja. En werkt dat?
18: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al... al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
17: Wat ga je dit jaar maken?
18: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
16: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostendijzen.
14: Regionieuws.
16: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
19: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
16: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onderhanden genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Glenn Dangro.
21: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Antri Dumaré.
30: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
14: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Toerismeschepen Nico Geldhof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
0: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook Aperolokaal.
17: En dat zijn Oostendse bands?
0: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
17: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
0: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
9: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
16: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
17: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
5: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
17: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
5: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
10: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
13: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
15: Ja, er blijft nu één artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de ganse zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
7: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
8: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
7: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
16: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Baskerclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
7: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
11: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
7: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
11: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
7: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
11: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
7: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
11: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
7: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
11: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
7: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
16: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Tommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
22: Ik ben Michael van Nie.
23: Hallo, ik ben Louise Carton.
24: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
16: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
19: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
16: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
18: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
2: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
20: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
21: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was ik wel plezant. Maar om echt tegen Oostende te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Het kurszaal opent op een bijzondere manier.
0: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar. En eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand. Voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, in een aantal concerten dat ze zullen doen.
17: En dat is met een heel orkest. Dat is niet zomaar een show.
0: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
1: Noordzee Regio Nieuws.
16: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
17: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
22: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
17: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
22: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
17: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
22: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
17: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
22: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
16: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
2: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
2: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal.

0: dingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
3: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die twee voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
4: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
5: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt twee dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene heeft al twee afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
8: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
7: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
8: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
1: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
4: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
0: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen twee extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onderhanden genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van Wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
10: Ik ben Kirby Hallemees.
11: Ik ben Gaël Bouzin.
12: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Ostendijzen. Een bewuste keuze?
3: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn.
2: Ja. En werkt dat?
3: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al... al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
2: Wat ga je dit jaar maken?
3: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
4: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Ostendijzen.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
4: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
5: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Aperolokaal.
2: En dat zijn Oostendse bands.
5: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
2: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
5: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hiervan het gelag betaalt.
7: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
8: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
9: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om... ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
2: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
9: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
4: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. en een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de tutjesboot. Augustijn maakte ook een tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
10: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
2: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
10: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Eddy Grison.
13: Ik ben Nina Batti.
14: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
15: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
5: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, vue sur mer.
4: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Cursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
17: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
18: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs een Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
19: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
17: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
2: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
9: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
2: Er waren dit jaar 31 aanvragen. Uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedestilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
9: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
2: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
9: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno-C het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
2: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
9: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
2: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
9: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
4: Fabrice Coffin, bedankt voor het gesprek.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
5: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
2: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
5: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
9: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
2: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
9: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
4: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes en een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de tutjesboot. Augustijn maakte ook een tutjeslied. Baskerclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
13: Pullen, die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de standen. Dat is een keer iets anders, hè. Moet je altijd de dronkaard zijn, dus...
20: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt, dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijzen North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijzen vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
21: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
2: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
21: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
2: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
21: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
2: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
21: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
4: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
5: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
4: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
6: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
24: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
2: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
24: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostlandijzen. Een bewuste keuze?
25: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen en eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
2: En werkt dat?
25: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
2: Wat ga je dit jaar maken?
25: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
4: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostlandijzen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
26: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
27: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken, wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
20: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
9: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
6: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
9: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
4: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
5: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
2: En dat zijn Oostendse bands.
5: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
2: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
5: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
10: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
14: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
4: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
5: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
4: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
12: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
15: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en zijn krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
16: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
17: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
2: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
17: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
12: Noordzee Regio Nieuws.
4: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
9: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
2: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
9: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
2: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
9: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
2: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
9: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno-C het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffitimuur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
2: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
9: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen. Je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
6: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
9: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
4: Fabrice Coffin, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
2: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
2: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het gaat over het stuk Zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
5: Begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
6: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
7: Maar goed, ze hebt altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
8: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijzen North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijzen vindt plaats op het Zeeheldenplein.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen voor toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
11: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
10: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
11: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
11: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onderhanden genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
14: Ik ben Rudy de Meijer.
15: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
16: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
16: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
16: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
16: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Regionaal nieuws en info.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
17: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
10: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
17: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
14: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad site, die twee voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
11: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
18: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
2: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
2: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
19: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
10: En werkt dat?
19: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort en dat is altijd wel leuk.
10: Wat ga je dit jaar maken?
19: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek Tom van Haken en veel succes op Oostendijzen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
21: Ik ben Timmy van Assen.
22: Hello, I'm Dario Durja.
23: Ik ben Frank Jonbloed.
24: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. schepen Nico Geldhof.
11: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onderhanden genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om 2 fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
5: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de 3 gemeenten zelfs, Oudenburg, Gissel en Echtem.
6: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Toerismeschepen Nico Geldhof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
11: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
10: En dat zijn Oostendse bands?
11: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
10: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
11: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
7: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
10: Laat u weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
7: in het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt

0: In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod en ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
3: Het is inderdaad de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
4: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Speeljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijze North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijze vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
6: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
0: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
6: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
0: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
6: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
0: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
6: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno-C het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
0: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
6: Wel, ja.

0: had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
1: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
0: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
2: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
2: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, vue sur mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
4: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Romina van Horen.
6: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
7: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
6: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor toerisme Nico Geldhof, het Kursaal opent op een bijzondere manier.
2: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact concert is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, in een aantal concerten dat ze zullen doen.
1: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
2: Het is met een volledig orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
9: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
1: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
9: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
9: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
10: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
9: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen van Essa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dus op voorhand werd bepaald van, kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
3: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren, om dat op een deftige manier te doen.
12: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Alofbeulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
13: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
1: Regio Nieuws. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
2: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
10: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
2: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
14: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
10: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
14: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Willy Sommers.
5: Ik ben Romina van Horen.
16: Ik ben Annick Harsbeke. Ik kom van Oudenburg.
17: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
2: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onderhanden genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dat is gebeurd op het Pauluspleintje tijdens de Paulusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
19: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hitstoer, dus de beide wandeling, heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
20: Ja, waar de Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dit is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostendijzen. Een bewuste keuze?
22: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
21: En werkt dat?
22: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort en dat is altijd wel leuk.
21: Wat ga je dit jaar maken?
22: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek Tom van Haken en veel succes op Oostendijzen.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Toerismeschepen Nico Geldhof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
2: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
21: En dat zijn Oostendse bands?
2: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
21: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
4: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
6: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
7: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
6: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
24: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en de Haan vinden ons eigenlijk heel vlot.
25: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
26: Vermogensstormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijzen North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijzen vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
21: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
27: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
3: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
27: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
2: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, vue sur mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
4: Ik ben Romina van Oren.
5: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
6: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
8: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
1: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
8: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
1: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
8: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
1: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
8: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
1: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
8: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
1: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
8: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Toerisme, Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
4: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
3: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
4: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
6: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
7: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
8: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
9: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
9: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
10: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
10: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
10: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
10: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
1: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
12: Ik ben Michael van I.
13: Hallo, ik ben Louise Carton.
14: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Ostendijzen dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
4: Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Er zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraangereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Kurszaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van Wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
16: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de stand. Dat is een keer iets anders. Moet je altijd de dronkaard zijn.
17: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt, dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
8: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
8: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solo-tentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostlandijzen. Een bewuste keuze?
12: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
3: En werkt dat?
12: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons. En we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort. En dat is altijd wel leuk.
3: Wat ga je dit jaar maken?
12: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
1: Bedankt voor het gesprek, Tom van Haken. En veel succes op Oostlandijzen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. De stemming kende geen grote belangstelling en daarom denkt schepen Fabrice Goffin aan een andere aanpak.
9: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
9: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: De Haan neemt maatregelen om het parkeren deze zomer te regelen. Er kan in de kustgemeente nog altijd gratis geparkeerd worden. Er wordt nu doorverwezen naar randparkings. In de Waterkasteellaan komt er een parkeerverbod. En ook in de concessiewijk worden maatregelen genomen met een parkeerverbod op bepaalde plaatsen. De Duinenweg krijgt ook een aangepaste verkeersregeling om sluipverkeer te ontmoedigen. Oostende en het Huis van het Kind werken samen om het afscheid van het tutje voor kinderen eenvoudiger te maken. Er is een voorleesverhaal James en de Tutjesboot. Het boekje helpt gezinnen op een speelse en warme manier met een verhaal, praktische tips en spelletjes. En een symbolisch moment waarbij kinderen hun tutje komen afgeven aan de Tutjesboot. Augustijn maakte ook een Tutjeslied. Basketclub BC Oostende heeft een eerste naam bekendgemaakt. Al is dat geen verrassing. Kapitein Pierre-Antoine Gillet had nog een contract van 1 jaar. Met een speciale stickeractie zal de club de komende weken de andere spelers bekendmaken. Op het Zeeheldenplein in Oostende wordt alles in gereedheid gebracht voor het culinair feest Oostendijse dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken naar zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
18: We staan hier aan het Cursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
19: Wij kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
20: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere 4 harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostlandijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostlandijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
4: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook aperolokaal.
3: En dat zijn Oostense bands.
4: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
3: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
4: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 zitten we, hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op het Zeeheldenplein wordt alles in gereedheid gebracht voor Oostlandijze dit weekend. 30 chefs serveren er hun visbereidingen en desserts. Schepen Nico Geldhof.
4: Het is zo dat we toch wel een kleine 30-tal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten. Democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer. Is er een leuke sfeer, leuke muziek. En het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zitten op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
1: Gewezen burgemeester Bart Tommelijn was gisteren betrokken in een verkeersongeval op de E40. Zijn wagen werd achteraan gereden. Er is flinke materiële schade. Er vielen bij het ongeval geen gewonden. Er komen 2 extra concerten van Clouseau in het Cursaal in december. Eerder deze week werd aangekondigd dat er concerten zouden zijn op 17 en 18 december. Aan de lijst werden nu ook 19 en 20 december toegevoegd. Tickets kosten tussen de 64 en 75 euro. In Gistel kreeg een betonnen muur in de Bruidstraat een nieuwe invulling. De muur aan het De Feverpark werd onder handen genomen door de streetartkunstenaar David Duits. Hij realiseerde een mural die aansluit bij het park. Oostende bekroonde 10 projecten in het kader van wijkprikkels. Schepen Fabrice Goffin wil een andere aanpak om het initiatief nog bekender te maken bij de Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
21: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Rani van Landegem.
23: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
22: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
3: Laat weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
22: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje 1 of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De grote zomerexpo in de kerk van Sint-Pieterskapelle is dit jaar gewijd aan Nick Ervink. De grootschalige solotentoonstelling Echoes of a Line toont sculpturen, wandtapijten en tekeningen. Leerlingen uit het Vrije Technisch Instituut in Oostende maakten in samenwerking met Buitengoed Oostende zitbanken voor het Stadsrandbos. Al het gebruikte hout komt ook uit het bos. De eerste bank werd geplaatst op de heuvel aan de parking van Crematorium Polderbos. De rommelmarkt van de Vogelwijk is volledig volzet. Op 4 juli zijn er 380 standhouders. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
9: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
3: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
9: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
3: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
9: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
3: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
9: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
3: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
9: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
9: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: Fabrice Goffin, bedankt voor
0: Noordzee Regionieuws.
6: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
7: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
7: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
6: Deze middag speelt KV Dixmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Tineke van Hallemees.
13: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Frank Dierkens.
15: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
22: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
3: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
22: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
6: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Toerisme, Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
4: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
3: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
4: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
25: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
26: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
27: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
6: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden.

0: in de regio.
1: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
2: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
1: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
2: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
5: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Romina van Horen.
7: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
8: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
7: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
9: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
10: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
1: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
10: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
9: Deze middag speelt KV Dixmuiden Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het is zo dat we voor de 6e keer eigenlijk iedere zaterdagavond 1 museum in Oostende openhouden tot 22:00 s'avonds.
10: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
12: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
13: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Dit is het Oostends dialect met vandaag 2 Oostendse dialectwoorden die een beetje op elkaar lijken, Roland. Het weken en wijken.
15: Ja, ik wijken. Vergelijk, Edwin, ik vergelijk beide. Hè? Want we hebben inderdaad weken en wijken. Maar men hoort soms niet-West-Vlamingen zeggen nog een wijken en het is nieuwjaar in plaats van nog een weken. Zo ook nog een heile rijken in plaats van nog een heile reken. Deze niet-West-Vlamingen denken dat alle Nederlandse e-klanken in ons dialect e worden. Zij kunnen natuurlijk niet vermoeden dat de e en de e naast elkaar bestaan, omdat ze een andere oorsprong kennen. Neem nu weken en wijken. Week als 7 dagen komt uit oude Germaanse vormen met i, zoals het Oud-Saxisch wika, het Angelsaksisch wiku, het Oud-Fries wikke, het Oud-Noors wika en ga zo maar door.

0: Week als niet hard daarentegen heeft steeds een E of I gehad. Neem nu Oud-Saxisch week, Oud-Hoogduits weich, Oud-Noors wijker. Lang kende ook het Nederlands een verschil in uitspraak tussen beide woorden. Ik bedoel dus het zogenaamde algemeen beschaafd. Vandaar de schrijfwijze van de meervouden weken. In de betekenis zeven dagen vroeger met één E. En wijken, de noemvorm van het werkwoord met de betekenis in vloeistof. In vloeistof plaatsen met twee E's. Beken, steken, velen werden dus nooit in de zogenaamde oude spelling met twee E's geschreven. Lelijk, teken, menen wel, want ze beantwoorden aan lelijk, teken, mijnen. Nu weten de luisteraars ook al hoe het komt dat weken vroeger met één E of twee E's te zien was. Er was immers een verschillende uitspraak, want een verschillende oorsprong.
1: En wat dan als hij iets weken laat wijken?
0: Ja, dan heb je ze goed samengevat, Edwin.
1: Bedankt, Roland.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
5: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
4: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
5: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
4: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uitgedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
5: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
4: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
5: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
4: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
5: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
4: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
5: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
6: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Bouzin.
10: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor Toerisme, Nico Geldof. Het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
8: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar. En eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand. Voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
4: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
8: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
6: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostendse politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
10: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
11: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
12: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
14: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
4: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
14: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
4: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
14: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
4: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
14: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
15: Schepen Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
6: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
14: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
4: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
14: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
6: Deze middag speelt KV Dixmuiden Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
17: Ik ben Patrick de Vit.
18: Ik ben Philippe Monseweijer.
19: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
5: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
4: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
5: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
4: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
5: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
4: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
5: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno C. het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
4: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
5: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
4: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
5: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
15: Fabrice Coffin, bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
6: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
14: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
4: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
14: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
4: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
14: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
4: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
14: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
15: Schepen van Vanessa Vens, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
21: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
22: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot Gilde Enzo, Spiljaard.
23: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
6: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostendse politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerke werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
0: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Aperolokaal.
4: En dat zijn Oostendse bands?
0: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
4: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
0: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Mijn naam is Joris Polet.
7: Ik ben André Durie.
8: Ik ben Kurt Kluis.
24: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Noordzee Regionieuws.
6: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
14: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
4: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
14: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
6: Deze middag speelt KV Dixmuiden Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3 uur gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
8: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En zij gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangen-menu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
9: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
10: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschoot. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zeg, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Dit is jouw West-Vlaams radio met het Oostends dialect. Vandaag hebben wij het over het woord ollegatschaarder. Klopt dat, Roland de Snerk?
25: Ja, ollegat betekent natuurlijk aars of aarsopening. Dat kent iedereen nog. Maar je had de Oostende ook een ollegatschaarder en zelfs de ollegatschaarder. Een ollegatschaarder was dood eenvoudigweg een haarkapper, de coiffeur dus. Maar de ollegatschaarder, dat was Colin Manchet, een meer dan zonderlinge Oostendse coiffeur die tussen beide oorlogen te Oostende door de gehele goegemeente gekend was. Hij was een beetje speciaal. Hij durfde zo bijvoorbeeld wel eens met een schaas in zijn handen, dat was dan een scheermes, tegen een schrikkende klant zeggen: "Jouw leven ligt in mijn handen." Dat was zeker voor een kapper bij het oor getrokken. Ollegatschaarder mag niet verward worden met ollegatschopper. Dit woord bespraken we eerder reeds en het betekent schoen met zeer scherpe top, met een smalle neus dus. Velen weten niet dat er nog een ouder woord is voor kapper, maar het is nu vrijwel vergeten. Al kennen alle oudere stadsgenoten het nog, maar ze gebruiken het niet meer. Dat is perquier. Perquier komt uit het Spaans peluquero en is verwant met paruk, pruik. Vroeger waren haarkappers vaak ook pruikenmakers. Twee andere bijna verdwenen woorden in verband met de haarkapperij zijn kloren en een kloorkam. Kloren is inderdaad kammen. Met een kam de haren ontwarren of ordenen dus. Kommen naar kloren. Ik zal mijn haar kammen. En een kloorkam, dat is dan een gewone of een zakhaarkam. Waarom te Oostende niet heel gewoon kam, zoals overal? Wel, kam had al een betekenis, namelijk een verhaalklamp of hoornklamp op de boeg van een vaartuig. Daarin kon men een tros of touw gehaakt houden. Vandaar dat de haarkam dan maar verduidelijkt werd als een kloorkam. Nu moet je er maar een keer kijken als je er nog niet naar de ollegatschaarder moet.
11: Dat is een heel mooi en heel leuk woord. Bedankt voor de uitleg, Roland de Snerk.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
14: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
4: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
14: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
4: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
14: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
4: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
14: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen gedurende de vorige eeuwen.
24: Schepen van Essavens, bedankt voor het gesprek.
12: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
16: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Willy Sommers.
18: Ik ben Romina van Oren.
19: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
26: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
18: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt, ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
4: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
18: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons Staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
13: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostense politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen. Dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden in deze dokken.
18: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten. Ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
27: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde
0: beïnvloedde speler ooit in Oostende.
5: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
20: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
4: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
20: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
16: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
14: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
4: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
14: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
16: Deze middag speelt KV Dixmuiden Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3 uur gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Stefan Tange.
22: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
23: Ik ben Rudy de Meijer.
27: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
28: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
4: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
28: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
16: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus drie sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
0: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
4: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
0: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
4: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
0: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
4: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
0: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
4: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
0: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
4: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
0: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
1: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
7: Ah, Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is, ja, van Preutelen dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
8: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
10: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Twee twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostense politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Bredene pakt uit met huisdierkaartjes. Burgemeester Kelly Spilier, wat is dat? Hoe zit dat in elkaar?
18: Dit is een heel klein kaartje, maar die een grote impact kan hebben voor de mensen. Want het is zo, als je per ongeluk of per toeval in het ziekenhuis belandt, dat kaartje bij je identiteitskaart kan zitten en dan kan je daar een contactpersoon op laten zetten, dat die persoon opgebeld wordt ofwel door de politie of door de brandweer, waardoor dat dan eigenlijk jij ook met een gerust gemoed toch je eerste zorgen kunt verder hebben.
4: Laten weten, ik heb een huisdier. Waar zijn die huisdierkaartjes te verkrijgen?
18: In het gemeentehuis, in het woonzorgcentrum aan de balie, in ons staffersluis en in de bibliotheek kan iedereen zo'n kaartje, één of meerdere kaartjes ophalen. Volledig gratis, maar uiteindelijk zal het wel een meerwaarde bieden als je het zou nodig hebben.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
17: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
19: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
16: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostense gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
14: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
4: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
14: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
16: Deze middag speelt KV Dexmuiden Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Zodanig dat de luchthaven van Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
24: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
23: Ja, inderdaad. Wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenweg is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10, dan ook misschien verderop naar Bredene.
5: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
9: Gids Luc van Spijbroek, Oostende heeft een monument voor zeilers op zee. Ik kende dat niet. Hoe zit dat in elkaar?
12: Nu, ik denk dat vele mensen in dezelfde situatie zijn. Dit is een werk in inox van de Gentenaar Luc de Schepper. Het kunstwerk zelf ligt op het Vuurkruisenplein, een van de drukste verkeersknooppunten in Oostende. Als je van het Kennedy-rondpunt Oostende binnenkomt, kom je dit pleintje tegen vlak voor ons stadhuis. In 1996 werd dit plein heringericht en kreeg het dan ook een nieuw kunstwerk. 5 monumentale zeilen in inox. Elk zeil weegt ongeveer een kleine 100 kilo en is om en bij de 3 meter hoog. Misschien wist men toen al dat we in de toekomst met Emma Plasgaard een wereldkampioen zeilen ons midden gingen krijgen en wou men haar hiermee een welverdiende hulde brengen. Concreet, 2 pompen zorgen voor de spuitende fonteinen die de zeilen onder water zetten. En afhankelijk van de windsnelheid kan men de kracht van die waterstralen aanpassen.
9: En hoe heet dat monument?
12: Concreet, zeilers op zee. Het is ook eens altijd leuk. We zijn aan de zee, zeilen, wind en water. Ook de groendienst doet daar heel wat werk. Thematisch, afhankelijk van het seizoen, wordt de beplanting aangepast. En in de maand oktober, als je een beetje geluk hebt, dan zie je daar ook nog versieringen in het kader van eigenlijk de voor- en Oostende.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
15: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het is een aantal concerten dat ze zullen doen.
4: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
15: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest. Een groot orkest in een grote zaal.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee regionieuws.
20: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
22: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
25: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Marco Zier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
14: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
4: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
14: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
4: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
14: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
4: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
14: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
4: Schepen van Estavens, bedankt voor het gesprek.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel.

0: Elk uur. Meer regionaal nieuws.
1: We zien dat, vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
2: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
3: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje en dus bewust gekozen voor de Dorpslinde als school.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
4: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen... Alleen lineel, maar er komen erbij.
7: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
6: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
7: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
2: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
2: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Deze middag speelt KV Dixmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Tineke van Halemeesch.
5: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik

0: Luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Frank Dierkens.
2: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen voor Toerisme Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
6: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
5: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
6: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al 2 afvalstraten. Schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
4: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
4: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
6: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
7: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostense politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: In het gerechtshof in Oostende werden 3 nieuwe kunstwerken onthuld. Ze hingen er al, cultuurschepen van Vanessa Vens.
8: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. En het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
8: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidie. Pot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Het Fonds Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
3: Kunstwerken zijn nu opnieuw zichtbaar, niet enkel voor mensen die daar werken.
8: Nee, dat klopt. Dus iedereen kan daar binnenlopen gedurende de week. En ze zien, het zijn ook kunstwerken van een redelijk formaat. Dus we hadden plaats nodig om ze uit te hangen. En ze passen ideaal in die omgeving.
3: Worden die kunstwerken ter plaatse ook wat geduid met bordjes bijvoorbeeld?
8: Het is zo dat er toelichting zal zijn over de kunstwerken. Het zijn interessante schilders die wij vandaag niet meer kennen. Maar die een bijdrage gedaan hebben om onze stad vast te leggen. Gedurende de vorige eeuwen.
9: Schepen van Estavens, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Eddy Grison.
12: Ik ben Dina Batti.
13: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
14: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
8: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zichten op Oostende. Zichten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
8: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
1: Deze middag speelt KV Dixmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnival of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
16: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
17: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
18: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Wel, vandaag wil ik het hebben over een woord dat bijzonder eigenaardig klinkt. Kwaasje. Weer al zo'n woord dat voor verre Vlamingen niet begrijpelijk is. Kwaasje, met de betekenis, wie weet, misschien, we hebben er het raden naar. Bijvoorbeeld, kwaasje is de niet bij mijn thuis geweest. Wie weet, is hij niet bij me thuis geweest. Kwaasje is dat de wawo. We hebben er het raden naar of dit waar is. Kwaasje amen niet beter naar rusten geweest. Misschien waren we beter naar huis getrokken. Vanwaar nu dit eigenaardige woord? Uit de vele vormen, met of zonder neusklank, kwetsge, kwaasje, kwetsge, kwaasgen, kwetsgen, zijn het die met de uitgang in die ons de oplossing geven, namelijk het Engels question, uit het Frans question en verder uit het Latijn quaestio. Vergelijk nu eens. De question is, met het Oostens, kwaasgen is. Je hoort het. en dan een leuke uitdrukking met kwaasgen. Als men vermoedt dat iets bij lange nog niet zal gebeuren, of als men wil uitdrukken dat men gerust is in de toekomst, zegt men kwaasgen wiens zijn hoofd dat er tonnen zeiren doet. Zo bijvoorbeeld: hij gaat later wel jong pensioen krijgen. Och god toch, kwaasgen wiens zijn hoofd dat er tonnen zeiren doet. Dit kwaasgen mag niet verward worden met kwestje. Bijvoorbeeld in het is kwestje van je te waren. Het gaat erom dat je je haast. Dit kwestje komt ook uit kwestie, dat net als kwaasgen uit het Latijn voor vraag quaestio komt. Ik kan eindigen met de vraag naar de luisteraars toe of ze misschien wel dit woord in ere willen herstellen. Je weet nooit, kwaasje doet je er niet.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Toerismeschepen Nico Geldof, bijzondere activiteit deze zomer op de kiosk op het Wapenplein.
11: Zeker weten, we brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Aperolokaal.
3: En dat zijn Oostendse bands?
11: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
3: Dat wordt opnieuw een vaste traditie, die zondagse aperitiefconcerten?
11: Dat is de bedoeling. We hebben er nu 13. Uiteraard zijn er meer artiesten en muzikanten in onze stad. Dus voor jaar 1 hebben we een mooi programma. Maar oké, iedereen die kan en wil, kan uiteraard nu al contact opnemen voor 2027.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben George Keters.
20: Ik ben Caroline de Vriend.
21: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al 2 afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
4: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
4: Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Twee twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostendse politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
12: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
22: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
23: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot. Maar wie weet in de toekomst, met de nieuwe legislatuur, dat er daar misschien wel ruimte voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse Noordzee Foodfest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
25: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
3: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
25: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
3: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
25: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
3: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
25: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
3: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
25: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
25: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
6: Fabrice Goffin, bedankt voor het gesprek.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
6: Regionieuws. Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
7: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
7: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
6: Deze middag speelt KV Dixmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
10: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
13: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene heeft al twee afvalstraten, schepen Alain Lineel, maar er komen erbij.
4: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje.
3: Is het de bedoeling om dat nog verder uit te breiden?
4: Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
6: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
25: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
3: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
25: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
3: Er waren dit jaar 31 aanvragen, uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
25: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
3: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
25: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno-C het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffitimuur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
3: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
25: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
25: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
8: Fabrice Coffin, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
15: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hits toeren, dus de beide wandeling heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
16: Ja, waar de Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dat is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
6: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostendse politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van 18.000 euro betalen. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
25: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
3: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
25: Wel, de pot op zich is 70.000 euro, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
3: Er waren dit jaar 31 aanvragen. Uiteindelijk zijn er dan 10 uit gedestilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
25: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
3: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
25: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in ANOC het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
3: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
25: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om, ja, op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
25: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
8: Fabrice Coffin, bedankt voor het gesprek.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
17: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Romina van Horen.
19: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
20: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
19: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
21: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
7: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
7: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
21: Deze middag speelt KV Dixmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3 uur gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
27: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd en op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via via de computer.
1: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast onze woonzorgcentrum Jacques Maas.
5: Om het in het Oostens te zeggen, bluf de kot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
3: Guy de Lange, je hebt het vandaag over een legendarisch figuur, Col en Manchette.
9: August was coiffeur. Het was een groot, reizige man, opvallend figuur. Hij liep steeds gekleed in een gestevig hemd met hoge witte kol en opvallend uitstekende witte manchettes. Het is dus niet moeilijk te raden hoe hij aan zijn naam kwam. Na zijn echtscheiding geraakte hij echter op de dool. Men dan schreef hem als, in die tijd toch, zenuwzwak en zijn toestand verergerde tot hij helemaal in de war raakte. Hij verhuisde naar Tazengras en betrok er een zolderkamertje boven een van de bordeeltjes. Hij wandelde dagelijks langs de Kapellenstraat, Zeedijk, Vesterskaai, station en liep hooghartig alle mensen voorbij. Op de Zeedijk werd hij door toeristen regelmatig gefotografeerd omdat ze er overtuigd van waren dat het om een wereldbekend of vooraanstaand persoon ging. Toen de warenhuizen Uniprix en Innovation halfweg de jaren 30 in de Kapellenstraat de deuren opende, kon hij daar urenlang rondlopen. Zo gaf een verkoopster hem een baret. Hij was ermee in de zevende hemel. Hij vond dat hij daarbij een gepaste jas moest dragen, zoals aan de Universiteit van Oxford of Cambridge. Hij zocht en vond die in een kamerjas, die hij als overjas overal en altijd droeg. Hij was de universiteitsprofessor. Colin Manchette beweerde steeds dat hij 33 jaar was en bleef. Net zoals Jezus, hoewel hij waarschijnlijk al dubbel zo oud was. Regelmatig wist hij ook met volle overtuiging te vertellen dat ons lieve vrouwtje naakt voor hem verschenen was in zijn kamer. En hem had gezegd dat hij 33 jaar zou blijven en na zijn dood ten hemel zou verrijzen. Dat was natuurlijk een geslaagde grap van een nieuw dienstertje. Tijdens de oorlog moest hij gedwongen verhuizen naar het binnenland, regio Oudenaarde. Daar werd hij geïnterneerd in een instelling als waksinnige. Dit moet voor hem zo erg aangekomen zijn dat hij maar een paar weken meer heeft geleefd. Meneer August is vereeuwigd op het schilderij van de bekende kunstenaar Félix Labize, waar hij samen op het doek weergegeven is met James Windsor. Dit werk is in het bezit van Museo Stende.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oostende keurde een aantal projecten goed in het kader van wijkprikkels. Schepen voor buurten en wijken, Fabrice Goffin, die wijkprikkels. Wat is dat precies?
25: Wel, dat zijn buurtinitiatieven waarbij dat buurtbewoners eigenlijk een project kunnen voorstellen en daar een subsidie voor kunnen krijgen vanuit de stad.
3: Dat is een behoorlijk grote subsidiepot.
25: Wel, de pot op zich is €70.000, maar ja, er worden ook wel hele mooie projecten mee gerealiseerd en er komen ook heel veel aanvragen, toenemende aanvragen, dus dat is wel bijzonder fijn.
3: Er waren dit jaar 31 aanvragen. Uiteindelijk zijn er dan 10 uitgedistilleerd. Wat met die anderen die dan uit de boot zijn gevallen?
25: Wel, op dit moment zijn er inderdaad 10 die gekozen zijn door de mensen trouwens, waar dat ze mee van start kunnen gaan. De anderen die er deze keer niet bij waren, ja, kunnen natuurlijk altijd wel een nieuwe aanvraag indienen. En wie weet volgend jaar dat ze er wel bij zijn.
3: Wat zijn die projecten die eigenlijk goedgekeurd zijn en de komende maanden al een uitwerking krijgen?
25: Wel, wij hebben nu 6 projecten die eigenlijk binnen het college al goedgekeurd zijn en die al een voorschot krijgen op de gevraagde centen. Bijvoorbeeld een publieke barbecue in Anno C het Kasteeltje in Zandvoorde. Maar er zijn ook andere zaken, zoals een mobiele graffiti-muur die er ook zal komen. De andere 4 projecten worden van de zomer nog verder uitgewerkt. uitgewerkt, waardoor dat ze in september dan hun eerste voorschotten zullen krijgen om het project uit te werken.
3: Mensen konden stemmen, dat is wel gebeurd, maar niet om te zeggen massaal. Volgt u dat op?
25: Wel, je had verschillende manieren om te stemmen. Je kon online stemmen, je kon ook bijvoorbeeld op bepaalde activiteiten van de stad gaan stemmen. Het is duidelijk dat het gemakkelijker en populairder is om op activiteiten zoals de wijkcafés te stemmen in plaats van online. Dus we gaan ook de online stemming in de toekomst herzien en kijken om zoveel mogelijk mensen te kunnen benaderen om een stemming uit te brengen.
3: Wanneer is de volgende golf van wijkprikkels?
25: Wel, wij gaan vanaf september terugstarten met de volgende golf en iedereen is welkom om een nieuw project in te dienen.
8: Fabrice Coffin, bedankt voor het gesprek.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
10: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Rani van Landegem.
13: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Tom van Aken, u neemt al jaren deel aan de Oostandijzen. Een bewuste keuze?
14: Ja, natuurlijk. En zeker als het maar Noordzeevis is. Als Noordzeechef hebben wij eigenlijk het doel om de vissen uit de Noordzee te steunen. En eigenlijk onze collega's in Oostende een hart onder de riem te steken om te koken met Noordzeevis. Dus moeten we er zeker bij zijn. Ja.
3: En werkt dat?
14: Ja, dat werkt uiteraard. Omdat wij al die jaren meedoen en iedereen kent ons en we maken ook altijd een tof gerecht met een minder gekende vissoort en dat is altijd wel leuk.
3: Wat ga je dit jaar maken?
14: Dit jaar maken we een Mexicaans gerechtje, een taco met vlaswijting.
8: Bedankt voor het gesprek Tom van Haken en veel succes op Oostandijzen.
0: Radio Noordzee, elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
21: Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostendse politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
6: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
11: Het is de bedoeling, als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
15: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
16: Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Toerisme, Nico Geldof, het Kurszaal opent op een bijzondere manier.
17: Ja, toch wel. We openen 15 december dit jaar en eigenlijk de eerste grote openingsact, concert, is Clouseau. Voor de eerste keer ook dus in de nieuwe zaal, maar rechtstaand voor een 3200 man. En het is ook niet één concert, het zijn een aantal concerten dat ze zullen doen.
3: En dat is met een heel orkest, dat is niet zomaar een show.
17: Het is met een volledige orkest. Het is inderdaad niet zo dat het gewoon met hun vaste band is, maar een volledig orkest, een groot orkest in een grote zaal.
0: Nieuws en info aan de kust.
18: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
23: Noordzee regionieuws.
21: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
7: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
3: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
7: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
21: Deze middag speelt KV Dixmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3 uur gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
28: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
29: Ik ben Romina van Horen.
19: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
20: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
19: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio...